NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 Groningen-Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het Harde een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 Groningen-Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het Harde een spookrijder tegen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen, als China en Japan, wordt er 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer, eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Zondag geregeld buien en ook een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
3: Pac-Man, weet je nog, van die happende tweedimensionale bekjes die een ander soortgelijk bekje konden opeten. Voor hele generaties de eerste computerspelletjes ooit. Ik moest eraan denken toen deze week het ene AI-programma erin was geslaagd een andere AI-programma te hacken. Goed bezig, dacht ik. Vreet elkaar maar op en laat ons met rust.

0: Venetianisches Gondellied van Felix Mendelssohn uit de Liederen voor Zangstemmen en Piano. Hier gespeeld door Harriet Krijg op de cello en Magda Amara op de piano. Goedemorgen, het is vrijdag 24 juli vandaag. AI heeft het ook weer tot de voorpagina's gebracht. Heel eigenzinnig en wel. De Volkskrant rept van ethische AI, waar Europa op inzet. De AI van de EU is van AB, oftewel algemeen belang. Niet voor het vullen van allerlei private zakken. Mag hij blijven of moet hij weg, kopt de NRC. Dat lijkt een liedje van de Clash, dat gaan we nu niet draaien. Het gaat over de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Vandaag wordt bekend of hij beschuldigingen over seksueel misbruik overleeft, of dat hij hem de kop kostte. Verbod op vernietigde kleding kan leiden tot illegale dumpingen. Dat is de langste kop. Op Trouw is die te vinden. Mooiste foto is die van burgemeester Carola Schouten van Rotterdam, abseilend van de Euromast. Op de voorpagina van het AD. Echt Rotterdamse, niet lullen, maar roetje. Meer uit de kranten straks met de directeur van de Consumentenbond, Saskia Molenaar. Erik doet de techniek, Jesse is er voor de regie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we beginnen. Welkom bij De Ochtend.

Dat waren onder andere Patricia Kopaczynska op de viool met een marche miniature viennoise uit Wenen dus, van Fritz Kreisler. We hadden net dat Venetiaans gondellied. Kan je beloven dat onze muzieksamensteller Pieter van Nest, die heeft er een topografisch themaatje in geweven, vooral in dit eerste uur van de ochtend. Nu is het gewoon 7:10, gewoon de crypto natuurlijk. Mooie prijs deze week, deze zomer eigenlijk. Je maakt kans op een bijzonder dubbelwandig de ochtendglas. Speciaal laten maken, kleine oplagen. Collectors item. Je krijgt van ons ook een herbruikbare ijsblokjes bij om een zomers drankje lekker koel te houden. Graag voor 9:15 de goede oplossing bij ons binnen via de mail deochtend@kro-ncv.nl of via de NPO Luister-app waar je ook een bericht kunt inspreken. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Een kleinere versie van u en mij is populair in animatiefilms. Een kleinere versie van u of jou en mij is populair in animatiefilms. Ik wens je veel succes.

0: waar zijn we? We zijn in Londen. Ladies of London was dit van John Playford. Gespeeld door Barbara Heindelmeijer op de blokfluit bij La Ninfea. Het is precies 7:15. Nou, lijkt me een prachtig moment voor onze ontbijtgast Sandra Molenaar, directeur van Consumentenbond. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws is je vandaag opgevallen?
1: Nou, vandaag vielen mij een aantal artikelen op over Big Tech. Mm-hmm. Heel positief vond ik het nieuws dat Google een flinke boete heeft gekregen van de EU wegens het voortrekken van eigen diensten. Ik dacht wel 890 miljoen, dat klinkt heel veel, maar hoeveel winst heeft Google vorig jaar eigenlijk gemaakt? Ja. Nou, dat is iets van 130 miljard. Mm. Dus ze zullen het wel een beetje voelen, maar ze kunnen het ook prima betalen. Maar goed, het is in ieder geval, de boetes zijn in ieder geval door de invoering van nieuwe wetgevingen. Het zijn veel grotere, hogere boetes mogelijk geworden. Dus dat scheelt in ieder geval wel. Ja. Niet boetes voor 100.000 euro's, want daar lachen ze helemaal om.
0: Precies.
1: Dat was een bericht wat ik een beetje hoopgevend vond. Maar ik zag ook een bericht op de Volkskrant over dat wij in Europa echt proberen een antwoord te bieden op de AI-modellen uit China en Amerika. Mm-hmm. En dat we dat allemaal heel versnipperd doen in verschillende landen, vooral vanuit universiteiten met de budgetjes van enkele tientallen miljoenen. Terwijl over de oceaan budgetten van miljarden beschikbaar staan. Dus dat het ons nog niet heel erg goed lukt om daar nou een goed tegenwicht aan te bieden. Het is wel misschien hoopgevend dat het gebeurt en dat we ons realiseren dat AI-modellen veel ethischer moeten werken. Dus rekening houden met privacy en niet met vooringenomenheid, discriminatie. Maar goed, daar is nog wel een hele lange weg te gaan.
0: En in het algemeen belang, wordt er ook gezegd. Dat het moet AI zijn. Nou, dat het AI moet zijn in het algemeen belang. Dat we er allemaal iets aan hebben. Ja. Dat het niet om commerciële belangen gaat. Dat is ook wel een goed uitgangspunt, toch? Vanuit consumentenoogpunt.
1: Ik heb een hele tijd geleden het voorrecht gehad om Sir Tim Berners-Lee te ontmoeten. Die heeft eigenlijk ooit het internet bedacht zoals wij het nu kennen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het ooit bedacht moest worden, maar dat was toen heel vooruitstrevend. En die heeft het echt bedacht als iets wat democratie in de hand zou werken. Ja. En juist gelijke beschikbaarheid van informatie voor mensen. En je ziet dat, dat het echt helemaal een andere kant op ontwikkeld is. En vanuit, het is een hele goede vraag, wij hebben als Consumentenbond ook diverse juridische zaken lopen tegen de Big Tech over oneigen gebruik van data. Maar je ziet, volgens mij een aantal weken geleden was er in Amerika ook het zogeheten tobacco arrest ten aanzien van Instagram over de verslavende werking. En mensen blijven doorklikken, krijgen daardoor ook nieuws voorgeschoteld, helemaal voorgekookt, in de funnel waar ze eenmaal in zitten. Of in het, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, in de spiraal waarin ze zitten. Ja. Maar dat is in de fuik, dat is een goed woord. Maar dat is niet nieuws zoals wij dat hier, denk ik, en jullie, wij zijn natuurlijk een content producerende organisatie, maar zoals jullie dat ook doen, dat je echt een eerlijk, oprecht nieuwsbericht wil verspreiden, maar dat nieuws wordt gegenereerd om mensen alleen maar te laten doorklikken en het hoeft niet per se waar te zijn.
0: Nee.
1: Ja, dus het is wel heel zorgwekkend, ja.
0: Ja. Mooi, dat zijn twee AI-gerelateerde of Big Tech-gerelateerde nieuwsbericht. Heb je nog tot slot nog een laatste nieuwsbericht?
1: Nou, die sluit een beetje aan bij wat ik net, de parallel die ook al eerder werd getrokken in de media tussen tabak en Big Tech, de verslavende werking. Mm-hmm. Ik zag dat dat er een voorstel is om Spaanse ouders een boete te geven als hun kinderen roken. Ik dacht, ik weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar je ziet wel dat er ongelooflijk veel creativiteit en misschien wel bijzondere ingrepen nodig zijn om kinderen en mensen te beschermen tegen de grote macht en aantrekkingskracht van dingen die helemaal niet zo goed voor je zijn, zoals roken, gokken en Big Tech eigenlijk ook.
0: Ja. Ja, dus zo kun je alles met elkaar in verband brengen inderdaad, ja.
1: Ja, gaat ook eigenlijk over de macht van de burger, de consument, tegenover de grote marketing power en de lobby power van grote bedrijven die flink veel geld kunnen verdienen.
0: Prima. Dank voor deze selectie.
1: Eigenlijk ook.
0: Ja. Ja, dus zo kun je alles met elkaar in verband brengen, inderdaad. Ja,
1: ja, nee, dat het is, gaat ook eigenlijk over, ja, over de macht van de burger, de consument, tegenover, ja, de grote marketing power en de lobby power van grote bedrijven die flink veel geld kunnen verdienen.
0: Ja, prima. Dank voor deze selectie uit het nieuws. Alles gerelateerd met

Het was Ensemble Barokken, was dat, met muziek van Telemann. Een kwartet voor fluit, viool, cello en basso continuo. Parijs, het Parijsconcert. Ja, ik dacht al, waar zijn we gebleven met ons topografisch thema. Daar dus. Nog even langs Nieuw-Amsterdam, voordat we zo dadelijk het nieuws krijgen.

0: New Amsterdam was dat van Moondog. Gespeeld door een ensemble. Het zou trouwens ook een goede crypto-kiekje zijn. Thermisch papier zonder tekst, maar met muziek. Kalefax. Ja, toch?
1: Ja, leuk.
0: Het is 1:30, een beetje vroeg voor het nieuws, maar we doen het toch. De Verenigde Staten komen met nieuwe importheffingen voor spullen uit 60 landen. Ook de Europese Unie valt daaronder. Net als Canada en China. President Trump zegt dat hij met de heffingen komt omdat de landen niet genoeg zouden doen tegen dwangarbeid. BNR-correspondent Jan Posma.
2: De redenering van de Trump-regering is: deze handelspartners die doen niet genoeg om dat te voorkomen. En Trumps handelsgezant, Jameson Greer, zeg maar de architect van dit geheel, die concludeert dan: ja, dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie voor Amerikaanse arbeiders. En daarom nu deze straf.
0: Ja, over de Amerikaanse heffingen is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld over de vraag voor welke producten ze gaan gelden. De Europese Unie eist opheldering. Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters, zo bericht RTL Nieuws, die door een agent betrapt wordt op app achter het stuur of ander verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten. Het Openbaar Ministerie wil daarmee hardnekkige veelplegers aanpakken.
3: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
0: Ja, wie in een jaar tijd 6 strafpunten verzamelt, komt op een lijst met veelplegers. Naar schatting gaat het elk jaar om zo'n 30.000 mensen. Het Rode Kruis heeft nu bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela een maand geleden. Het dodental van die aardbevingen staat intussen op ruim 5.000. Tienduizenden mensen zijn vermist. Volgens NOS-correspondent Nina Jurna zijn de slachtoffers ook provisorisch begraven.
4: We horen ook dat bij die massagraven mensen dan in ieder geval plakaten plaatsen met nummers, zodat ze later eventueel terug kunnen gaan om hun familieleden daar nog weer op te graven en een echte begrafenis te geven op een plek die zij dan willen.
0: Bij de 2 aardbevingen in Venezuela zijn ook ziekenhuizen beschadigd, waardoor mensen moeilijk medische hulp kunnen krijgen. In de Groningse plaats Oostwold zijn de repetities in volle gang voor De Graanrepubliek, een muziektheaterstuk over de klassenstrijd tussen Groningse herenboeren en landarbeiders. Over 2 weken gaat de voorstelling in première. Volgens acteur Jip van den Doel is het een heel relevant stuk.
5: Het is natuurlijk echt een verhaal wat in deze provincie zich echt heeft afgespeeld 100 jaar geleden. Dat is heel bijzonder. Ik denk ook wel dat het veel los kan maken. De boeren zijn nu eigenlijk weer komen in opstand weer, hè, met de stikstofproblematiek. Het is weer heel actueel.
0: Ja, lekker die winter ook bij. De Graanrepubliek is gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman, zo bericht RTV Noord. De makers van het muziektheaterstuk willen parallellen trekken tussen de toenmalige Oost-Groningse elite en de maatschappij van nu. Dan Niels Erkens met weer en verkeer.
6: De dag begint bewolkt, maar het blijft wel droog. Vanmiddag gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. Met 22 tot 25 graden is het wat warmer dan de afgelopen dagen. Op de weg weinig aan de hand, wel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor die grens een minuut of 10 vertraging, dat heeft te maken met een politiecontrole.
7: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Wat leuk om dit stuk muziek nu helemaal te horen als niet alleen het stukje van de tune van Podium Klassiek. Ja, inderdaad. Dit was Souvenir de Florence Strijk Sextet Opus 70 van Tchaikovsky. Gespeeld door Camerata du Léman. Het is 8:13. We doen het krantenoverzicht en Niels begint.
1: De Telegraaf schrijft dat er een forse toename is van het aantal nepzorgnota's. De rekeningen lijken afkomstig van Infomedics, maar zijn dus nep. Infomedics is een bedrijf dat rekeningen verstuurt van tandartsen, mondhygiënisten en therapeuten.
0: Ja, ik krijg ook al twee per dag ongeveer. De krant ontdekte dat de daders werken vanuit India, Roemenië en Peru. De nepfacturen zijn door AI gemaakt, heb je het weer. En nauwelijks van echt te onderscheiden. Infomedics laat de Telegraaf weten druk bezig te zijn om zijn klanten te waarschuwen.
1: Dankzij extra investeringen in zonne- en windenergie gaf Europa de afgelopen 4 jaar zo'n 120 miljard minder uit aan de import van fossiele brandstoffen. Dat meldt Trouw. Uit een rapport van The Energy Institute blijkt dat Duitsland, Spanje en Italië zo'n 20 miljard besparen. En
0: Nederland bespaart de helft van dat bedrag. Door de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs enorm. Europese landen gingen daardoor in hoog tempo meer investeren in wind- en zonnepark. En daardoor hoefde Europa minder gas en steenkool te importeren.
1: De lidstaten van het internationaal strafhof beslissen vandaag of hoofdaanklager Karim Khan mag blijven. Hij is een van de machtigste aanklagers ter wereld en wordt beschuldigd van seksueel misbruik. NRC had inzage in documenten en sprak het afgelopen jaar met 40 bronnen. Want wie is Karim Khan?
0: Goeie vraag. Ja, Karim Khan is 56 jaar, groeide op in Yorkshire in Engeland. Hij heeft een Britse moeder en een Pakistaanse vader. In de rechtszaal valt hij op door zijn snoeiharde pleidooien, verpakt in bloemrijk taalgebruik. Collega's spreken wisselend over de hoofdaanklager. De een zegt dat hij een kort lontje heeft. De ander noemt hem beschaafd en hoffelijk.
1: Europese burgers mogen kiezen welke ontwerpen er over een paar jaar op de eurobiljetten komen. De Europese Centrale Bank heeft de winnende ontwerpen bekendgemaakt, meldt de Volkskrant. Amsterdamse studio Joost Grotens is een van de kanshebbers.
0: De studio maakte een van de 5 winnende ontwerpen in de categorie beroemdheden en cultuur. Ze maakten fotografische afbeeldingen van onder andere Maria Callas, Ludwig van Beethoven en Marie Curie. Tot half september kan elke Europeaan meestemmen via de website van de Centrale Bank.
1: En het Nationaal Jeugdorkest van Oekraïne is voor 2 optredens in Nederland. De Volkskrant spreekt met de oprichter en dirigente Oksana Liniv. Het orkest heeft 66 muzici tussen de 12 en 25 jaar. Ze zijn allemaal blij dat ze even van huis weg zijn, vertelt de dirigente. Even geen luchtalarm, even slapen zonder angst.
0: Het jeugdorkest maakt een korte tournee door Europa. Sinds de oorlog kan het orkest niet meer in Oekraïne werken. Audities doen ze online en voor een tournee repeteren ze ergens in Europa. De dirigente zegt, ja, we weten nooit of we elkaar bij een volgende tournee terugzien. De oorlog is nu eenmaal onvoorspelbaar. Hier horen we het Oekraïns jeugdorkest in muziek van Ludwig van Beethoven. Die zou het zomaar tot een biljet kunnen schoppen.

Het derde deel uit de vijfde van Beethoven door het Oekraïns jeugdorkest. Ze spelen zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. Dinsdag zijn ze te zien en te horen op het festival Muziekzomer Gelderland in Apeldoorn. Dan aan de andere kant van het strijdtoneel naar Moskou. Moskouse nachten.

Moskouse nachten van Vasily Soloviov-Sedoy door Nemanja Radulovic en Double Sens. Naar het nieuws, hè? Ja, 6 voor 8. Nee, we hebben nog een uur. In het volgende uur gaan we feest vieren bij de Bayreuther Festspiele. Althans, het bestaat 150 jaar, dat Wagner Festival. Hein van Ekert komt langs om daar meer over te vertellen. En verder hebben wij uiteraard een vakantieverhaal. En we hebben natuurlijk rond 8:15 ook de oplossing van de crypto, rond 8:50. Die luidt vandaag: een kleinere versie van u en mij is populair in animatiefilms. Niet goed, kan ik alvast melden. Kindertekening, stripfiguren en kleinbeeld. Dat is het allemaal niet. Denk er nog maar even over na. Je hebt nog een 3 kwartier de tijd. Tot straks.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Dat noemt Callas onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt ook dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Het Rode Kruis geeft onder meer psychologische ondersteuning en medische hulp. Volgens de hulporganisatie zijn door de bevingen tientallen ziekenhuizen en gezondheidscentra beschadigd. Het Giro-nummer blijft voorlopig open voor donaties. In Spanje is in de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd. Duizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn de lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 wandelaars die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
5: Oké.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer nog, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Zondag geregeld buien en ook een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Deze dagen gaat het veel over zomergasten. Het onvolprezen programma dat na 39 seizoenen moet verdwijnen. NRC omschreef het deze week mooi. Het programma voedde de nieuwsgierigheid. Wanneer nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd, ontstaat een open wereld, aldus de krant. En daar hebben we meer dan ooit behoefte aan.

George English speelde hier Kindred, deeltje uit Songs of Eden van Edward Picton Turberville. 24 juli vandaag, ja, het gevoel van de Vierdaagse houden we nog één dagje vol. Tot ze vanmiddag allemaal die wandelaars over de Via Gladiola zijn getrokken. In het Witte Huis is vanavond alsnog het traditionele Correspondents' Dinner. In april werd het evenement afgelast vanwege een schietpartij. Met het diner vieren journalisten en de president de persvrijheid in de VS. Ik hoop dat er iets te vieren valt. In Rotterdam begint het zomercarnaval. Twee dagen lang toveren tientallen muziekgroepen en duizenden dansers de straten van Rotterdam om tot één groot feest. En bij de Bayreuther Festspiele genieten ieder jaar duizenden mensen van de opera's van Richard Wagner. Dit weekend viert het Duitse operaspektakel zijn 150ste verjaardag. Daar hoor je straks meer over om 7:15 van Hein van Ekert. Om 9:15 hebben we weer een vakantieverhaal van een van jullie, van een luisteraar dus. En we hebben een crypto. Een kleinere versie van u en mij, of jou en mij, is populair in animatiefilms. Welkom terug bij de ochtend.

De prelude uit de suite voor strijkorkest uit Holbergs tijd. Edward Griek schreef het. Je hoort het Orpheus Chamber Orchestra. Dan verplaatsen wij de microfoons naar Bayreuth, althans naar muziek van Wagner. Je hoort Camille Boomsma ter inleiding op het onderwerp waar we het zo over gaan hebben. De verjaardag van de Bayreuther Festspiele. Muziek van Wagner uit Theorien des Nibelungen, uit die Walküre. Siegmunds Liebesgesang.

0: Camille Boomsma met Siegmunds Liebesgesang uit die Walküre, een van de delen van de Ring des Nibelungen van Richard Wagner. En dat was niet voor niks, want we gaan het over Wagner hebben. Een bijzonder jubileum vandaag in Duitsland. De Bayreuther Festspiele bestaat 150 jaar. Dat spektakel rond de opera's van Wagner begint dit weekend. Ieder jaar komen duizenden opera-liefhebbers ervoor naar de Zuid-Duitse stad. De Bayreuther Festspiele is een festival met een lange en soms bewogen geschiedenis. Nou, wie kan mij daar beter iets over vertellen dan opera-kenner Hein van Ekert hier in de studio? Fijn dat je er bent, Hein.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, Wagner zelf stond destijds aan de wieg van die festspielen. Kun jij vertellen hoe dat was? Hij had gewoon zin om zijn eigen theater op te richten. Of?
1: Hij had hele eigen ideeën, kort gezegd, over hoe theater zou moeten zijn en hoe het mensen zou moeten raken. En daar wilde hij dus een theater voor bouwen wat speciaal daarop gemaakt was. Mm-hmm. En toen heeft hij de allereerste crowdfunding actie uit de geschiedenis van de mensheid. Is hij begonnen door te zeggen, je mag 3 keer naar mijn Ring des Nibelungen komen als je nu geld geeft voor het theater.
0: Wat slim.
1: Gek genoeg was dat niet genoeg geld. Dus Ludwig van Beieren heeft nog bijgelegd. En toen ontstond dus een heel bijzonder theater dat anders is dan alle andere theaters.
0: Ja, en wat maakt dat theater zo bijzonder? Jij bent er meerdere keren geweest.
1: Voor een operahuis, het feit dat het orkest eigenlijk helemaal bijna onder de grond zit, zal ik maar zeggen. Dus je zit dicht op het toneel. Het lijkt of de muziek uit de bodem naar boven komt. En de orkestleden zitten dus eigenlijk verstopt in een soort van bak onder de grond. In plaats van in een operahuis, als mensen daar wel eens geweest zijn, waar je ze gewoon echt goed kunt zien zitten. Hè? Dat ze eigenlijk tussen de mensen en het toneel zitten. Mm. En dat is daar dus niet zo. Dus mooie akoestiek, hele harde bankjes en het wordt heel erg warm ook.
0: Ja, hele harde bankjes. En natuurlijk die opera's van Wagner, die hebben de naam dat ze aan de lange kant zijn. Dus het is een Spartaanse ervaring. Of?
1: Voor mensen die niet van Wagner houden, wel natuurlijk. Voor de fans is het natuurlijk allemaal geweldig. En je neemt kussentjes mee en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk bijzonder daar te zijn. En de akoestiek is ongelooflijk mooi. Mm-hmm. Dus je hoort de zangers heel mooi. En dus het is wel. Dus de luisterervaring compenseert voor wat het achterwerk soms gaat voelen na een tijdje.
0: En dan is de persoon Wagner natuurlijk niet los te zien van de antisemitische opvattingen waar in het verleden vaak over werd gesproken. En het feit dat Hitler was ook een groot liefhebber van zijn muziek. Heeft dat ooit bij de festspielen in die 150 jaar, vooral in de laatste jaren, zo na de oorlog, heeft dat een rol gespeeld?
1: Ja, eigenlijk toch best veel. Want in het begin, kijk, het antisemitisme van Wagner, wat ik niet goed wil praten hoor, maar is een heel ingewikkeld geval. Want hij werkte wel met Joodse mensen samen, maar dat was eigenlijk bij de oprichting van dat theater al erger dan anders. Terwijl het in de 19e eeuw al woedde. En zijn zoon Siegfried is getrouwd met Winifred Wagner. En die heeft tijdens de jaren van Hitler eigenlijk dat festival geleid. En ook geprobeerd bij hem in het gevlei te komen. Ook om geld te krijgen voor theater. En ook omdat ze qua overtuiging misschien wel bij hem aansloot. En dat heeft natuurlijk nare gevolgen gehad. Dat natuurlijk uiteindelijk Joodse zangers die er nog wel zongen, ook daar niet meer zongen. Dat in de oorlogstijd er alleen maar uitvoeringen zijn geweest voor slachtoffers aan Hitlers kant van de oorlog. Ja. En, of die behoefte hadden aan Wagner, dat werd niet gevraagd. Maar dus er zit een vreemde en nare geschiedenis aan.
0: Ja, er zijn mooie documentaire een aantal jaren geleden gemaakt over Winifred en Hitler, over die relatie.
1: Ja.
0: Ik ben even de titel kwijt, maar prachtige documentaire. Hey, terug naar nu, naar 2026. In hoeverre zijn de festspielen wat jou betreft meegegaan met hun tijd?
1: Nou, een tijd lang misschien wel. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, dus vanaf 1950, begon daar eigenlijk een hele nieuwe manier van Wagner regisseren. Dat deden met name Wieland en Wolfgang, de zonen van Siegfried, dus de kleinzonen van Wagner.
0: Ja.
1: En toen is er een tijd daar, is dat zo doorgegaan. Dus je ging voor goede zang en ook voor vernieuwende ideeën, ging je naar Bayreuth. En dat liep een beetje scheef en dan liep een beetje vast. En dan merk je ook dat op een gegeven moment de tickets gemakkelijker te verkrijgen waren. Dus de laatste jaren werd wel de vraag opgeworpen van waarom is Bayreuth er eigenlijk, als je elders ook hele goede waarden kunt zien.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nu toch antwoorden op aan het vinden.
0: Ja. En wat is jouw antwoord daarop?
1: Waarom nou ja, het blijft natuurlijk een bijzondere ervaring naar te zijn. Maar ze gaan nu voor het eerst. Ze deden altijd de laatste 10 opera's van Wagner. En de eerste 3 niet. Nu gaan ze Rienzi daar voor het eerst uitvoeren. Zijn in zijn eigen leven meest succesvolle opera. En ze gaan ook echt discussieavonden beginnen over die geschiedenis. Met het antisemitisme. En er komen bijzondere projecten. Er komt Wagner voor kinderen. Dus dat was er ook al een tijdje. Dus er worden wel dingen gedaan om met Wagner meer te doen dan alleen de opera's opvoeren, wat natuurlijk ook al een heel groot werk is.
0: Ja. Ga jij er weer heen dit jaar?
1: Ik ga er dit jaar niet naartoe, nee.
0: Goed, dankjewel operakenner Hein van Eckert over die verjaardag. 150 jaar Bayreuther Festspiele. Zullen we nog wat Wagner doen? Ja, kan wel. Toch? Ja.

Allemachtige Vater Blick Herab uit Rienzi van Wagner. Dit jaar dus voor het eerst opgevoerd bij de Bayreuther Festspielen. Je hoorde Klaus Florian Vogt en de Bamberger Symfonica onder leiding van Jonathan Not. Het is helemaal geen tijd voor het nieuws. Dat doen we straks na deze muziek van Haydn.

0: Het tweede deel uit het 77ste strijkkwartet. Nee, open 77 van Haydn was dat. Door het Butter Quartet. Ik herhaal de crypto van deze vrijdag nog even. Een kleinere versie van u of jou en mij is populair in animatiefilms. Veel op gereageerd. Veel mensen willen dat collectors item, dat ochtendglas in de wacht slepen. Niet goed, kindertekening, stripfiguren, klein beeld, verschrikkelijke ikken en Calimero. Kunnen we ook niet goed rekenen. Nu is het 8:30. En nu is het wel tijd voor het nieuws. De Europese Unie wil opheldering over de nieuwe importheffingen waar de Amerikaanse president Trump vannacht mee kwam. Trump stelt de heffingen in omdat hij vindt dat er in de EU sprake is van dwangarbeid. Brussel noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens BNR-correspondent Jan Postma gebruikt Trump dat argument nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof eerdere heffingen verbood.
1: Toen stelde hij dus tijdelijke importheffingen daarna in van 10%. Maar daar zat een houdbaarheidsdatum op. Nou, dat was vannacht. Dus nu dus een nieuwe onderbouwing. Maar als dat Hoge Rechtshof niet eerder had gezegd dat het onwettig was, dan hadden wij het nu echt niet over dwangarbeid gehad. Andere etiketje, maar eigenlijk om hetzelfde voor elkaar te krijgen.
0: Het gaat om tarieven tot 12,5%. Onduidelijk is nog voor welke spullen die zijn. Het aantal mensen dat honger lijdt in Gaza is iets gedaald. Dat meldt de internationale voedselwaakhond IPC. Die zegt erbij dat de situatie voor veel Gazanen heel slecht blijft. Dat ziet ook deze arts die eerder in Gaza werkte. Hij vertelt in het Radio 1-journaal dat veel mensen nauwelijks te eten hebben.
2: Ik was daar afgelopen mei en toen was de situatie al ernstig, waarbij je dus nauwelijks eten ziet op de markt, waarbij heel veel mensen hun banen zijn kwijtgeraakt, huizen, en waarbij ze ook echt afhankelijk zijn van anderen. En dat is alleen maar toegenomen, want er is geen wederopbouw in Gaza.
0: Veel Palestijnen blijven afhankelijk van buitenlandse hulp. Het probleem is dat Israël die hulp nog altijd maar amper toelaat. Bij de brandweer is dit jaar al 35 keer ingebroken. Dieven zijn uit op duur gereedschap dat in de kazernes ligt. Want dat kunnen ze ook gebruiken bij inbraken. Volgens de brandweer gaat het vooral om grote scharen en zogeheten spreiders die gestolen worden.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Ja, die gereedschappen kosten €12.000 per stuk, zo bericht de NOS. De brandweer gebruikt ze om bijvoorbeeld auto's open te knippen na een ernstig ongeluk. Het zit er bijna op voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze zijn begonnen aan de laatste etappe, komen straks aan op de Via Gladiola in Nijmegen. Nou, het Rode Kruis is tevreden over het verloop van het wandelevenement. Vooral het weer zat dit jaar erg mee.
4: Overwit, hè, dan gaan mensen natuurlijk gewoon echt oud. Dat is heel gevaarlijk. En dit weer is perfect. Ja. Ik bedoel, het is een graad of 20, soms een beetje een zonnetje erbij. Maar hier kun je heel goed op wandelen.
0: Ja, lekker hoor. De hulporganisatie spreekt in het Radio 1-journaal van een bijna incidentloze vierdaagse als het om de lopers gaat. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: De dag begint bewolkt, maar het blijft wel droog. Vanmiddag gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. Met 22 tot 25 graden is het dan wat warmer dan de afgelopen dagen. Dus op de weg niet gek veel aan de hand. Meeste vertraging volgens de ANWB nu op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Voor die grens 2 kilometer, kleine 10 minuten extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Chloe Hanslip op de viool. London Symphony onder leiding van Paul Mann met de romance De Horzel van Dmitri Shostakovich. Zo dadelijk een vakantieverhaal. We hebben nu alvast ter inleiding een ansichtkaartje, een greeting card van Mario Castelnuovo Tedesco.

0: niet één, maar twee kaartjes van Maria Castelnuovo Tedesco, gespeeld door Andrea De Vitis. Het is 9:15 en het is vrijdag en het is zomer. Nou, dan weet je het wel.
1: Groeten uit.
0: Ja, deze hele zomer hoor je in de ochtend je eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen, kleine verhalen, grote vakantieherinneringen, een ontmoeting, een omweg, een misverstand, een onverwachte wending. Andrea van Pol leest de herinnering voor van Tineke Klein-Deters. Waar zijn we?
1: Sarteano, Italië, 2003. We kennen elkaar nog niet zo lang. Ik gescheiden, hij weduwnaar. Hij laat me Toscane zien. Ik verwonder mij en geniet van de smalle, sfeervolle en oude straatjes van Sarteano. Er klinkt muziek. Een open deur. Wat een prachtig theatertje. Klein en intiem. Rood pluche stoelen. Hoewel we het niet kunnen verstaan, blijven we zitten. Geniet het van deze prachtige plek met mooie klassieke muziek. De gebeurtenissen, de omgeving, ons samen zijn. Niet wetend waar en wat het ons gaat brengen. Er is alleen dit moment zo vol van veel. We mogen het refrein van het volgende lied meezingen. Ik geef uiting aan mijn blijheid, vrijheid en verwondering over de wending die mijn leven heeft genomen. En ik houd me niet in om uit de volle borst mee te zingen.
2: Tutti i sogni nell'alba svaniscono perché.

0: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu, dipinto di blu.
1: En hij kan nog fluiten ook. Jonas Kaufman met Volare van Domenico Modugno. Het orkest del Teatro Massimo di Palermo onder leiding van Asher Fish begeleidde hem. En dat was bij het vakantieverhaal van Tineke Klein-Deters. Ook voor haar hebben we een speciaal dubbelwandig glas van de ochtend.

Tango was dat eerste deel uit de Latin American Suite van de Braziliaanse componist João Marcondes. Je hoorde Gabriela Neri op de contrabas en het Quartetto Topazio. 7:56, tijd voor de oplossing van de crypto. Een kleinere versie van u en jou en mij is populair in animatiefilms. Dat was de omschrijving. Er is veel op gereageerd. Marionetten, kindertekening, kleinbeeld, verschrikkelijke ikken, Calimero, miniatuurtje, karikatuur, is allemaal genoemd. Dat bedoelden we niet. Annemieke die schreef, ja, goedemorgen Hans, de oplossing vandaag is Minions. Een kleinere versie van u en mij is een mini-ons. Mini-ons, twee woorden dus. En de Minions, de bekende gele wezens, treden op in de reeks animatiefilms, onder andere Toy Story. Inderdaad, Annemiek, we sturen het dubbelwandige de ochtendglas met die herbruikbare ijsblokjes naar Groningen toe. Dankjewel.

0: Ah, lekker. Chad Smith op de saxofoon bij Symphonia of London met Gloria van Rudy Widoeft. Ja, probeer die sfeer maar eens vast te houden, Selma van Dijk. Met 3 uur de klassieke.
1: Dit zijn grote schoenen om te vullen, ja. Ik ga mijn best doen. Ik word er wel heel vrolijk van deze muziek. En dat is altijd goed.
0: Ja, houd vast. Jullie ook. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende gelegenheid op NPO Klassiek. Fijne dag. Dankjewel, Jesse, voor de fijne muziek.
2: Graag gedaan.
3: Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Maandag om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer een grote brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: Dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wangchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wangchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten wel grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Het Freiburger Barokorkester speelde het derde deel van het concert voor vier violen, cello en strijkorkest van Vivaldi. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de klassieken op deze vrijdag. Ja, en ik ben eigenlijk wel weer een keertje benieuwd waar jullie nu luisteren naar ons. Ben je op je vakantieadres of ook zoals wij hier in de studio gewoon aan het werk? Of misschien ben je wel lekker in huis of in de tuin bezig? Nou, hoe dan ook, producer Geerte en ik. Ik check even met technicus Erik. Erik, vind jij het ook leuk om te weten waar iedereen luistert? Ja, Erik vindt het ook leuk om te weten waar jullie luisteren. Dus stuur even een berichtje naar de NPO Luister-app bij voorbaat. Hartelijk dank. En dan gaan wij ondertussen verder met muziek van Haydn.

En dat was het 7e pianoconcert van Joseph Haydn, gespeeld door Michael Pletnev. En hij dirigeerde daarbij de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ja, aan het begin van de uitzending vroeg ik waar jullie zo aan het luisteren zijn naar de klassieken. Nou, daar kwamen echt heel veel leuke reacties op. Zoals bijvoorbeeld van Maarten. Hij stuurt groetjes uit vakantieachtig Gulpen. Even wachten op de was en intussen broodjes in de oven tot de hongerige pubers aanvallen tegen 10 uur. Het is hier fantastisch en ik snap wel waarom André Rieu hier woont. Ja, en Peter Jan die schrijft, ik sta klaar voor de eerste duik van de dag. Die staat heerlijk bij een zwembad. Wietske schrijft, omdat buiten zitten nog te koud is, zit ik binnen in mijn chalet in Drenthe naar jullie programma te luisteren. Net even buiten geweest om de grote grazers te bewonderen. Zometeen even een kop koffie. Al met al een mooie start van deze dag. Ik voel me erg bevoorrecht. Oh, heerlijk, Wietske. En Mark die stuurt, vandaag weer een dag lekker werken als automonteur met NPO Klassiek. Nou, werk ze, Mark. En er wordt ook nog geluisterd op de fiets en tijdens het hardlopen. Nou, ontzettend leuk. Dank jullie wel voor alle reacties. En blijf vooral lekker luisteren. Zoals bijvoorbeeld nu naar Thomas Tallis.

Sancte Deus van Thomas Telles. En het werd uitgevoerd door de Telles Scholars onder leiding van Peter Philips. En nu neemt Bizet ons mee naar Rome.

Dat was het vierde deel uit de orkestsuite Roma van Georges Bizet, gespeeld door het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson.

0: Kettingreactie.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor de kettingreactie, waarin luisteraars op andere luisteraars mogen reageren met muziek. En we hebben deze week wel een heel originele en leuke week. We gingen eerst van Piraten Sherry naar Zeerover Jenny. En gisteren naar een hymne om scheepsluid te beschermen. Eternal Father Strong to Save, in een bewerking van Hans Zimmer.

prachtige hymne. En luisteraar Jelle kwam daarop met het volgende bericht. Goedemorgen Selma, misschien wel grappig om iets heel anders in de kettingreactie te laten horen binnen het huidige maritieme thema. De Padstow Lifeboat, door bijna alle bekende brassbands wel eens opgenomen. Nou, we gaan eens even kijken of we die scheepstoeter kunnen horen.

Nou, dat waren nog even woelige baren voor deze reddingsboot. De Mars voor Blaasorkest, de Padstow Lifeboat van Malcolm Arnold. En hij dirigeerde zelf de Grimthorpe Colliery Band. Ja, en wat een heerlijke, vrolijke nieuwe schakel in de kettingreactie. Benieuwd waar we maandag nou weer verder mee gaan. Blijven we in dit maritieme thema? Of wil je misschien meer muziek voor brassband? Ja, ik roep ook maar even wat. Want het is natuurlijk weer helemaal aan jullie, de luisteraars, om een nieuwe schakel aan te dragen. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@afrotros.nl.

0: Een bewerking van thema D'amore per nata, muziek van Andrea Morricone voor de film Cinema Paradiso. Isaac Perlman speelde het op viool en daarbij hoorde hij de Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van John Williams.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Pluto van Alexandra Streliski. En dat werd op harp gespeeld door Lavinia Meijer. Zometeen dan gaan we verder met de klassieken. En tot het nieuws van 10 uur is dit nog de wals uit Yevgeny Onegin van Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd, want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. Ook mag er geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat het waterniveau weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook voor appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden nog uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS koert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Fijn dat je erbij bent. Zometeen La Mer van Debussy, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Maar nu eerst het tweede deel uit symfonie nummer 1, Titaan, van Gustav Mahler.

De Belgische sopraan Céline Scheen zong de aria Che si può fare uit de aria Forte Sola van Barbara Strozzi. En zij werd begeleid door l'arpeggiata aan de leiding van Christina Ploar. We gaan naar het complete werk van de tweede uur van de klassieken. En dat is een van de meest geliefde werken van Claude Debussy. Zijn muzikale beschrijving van de zee, La Mer. Debussy kon als geen ander beelden en een bepaalde sfeer oproepen met zijn muziek en zijn orkestraties. En de Franse componist schreef ooit naar een vriend: ik heb talloze herinneringen aan de zee en die zijn waardevoller dan de werkelijkheid. Want die zit onze gedachten meestal alleen maar in de weg. Ja, en daarmee bedoelde hij dat hij dus eigenlijk niet de zee wilde nabootsen, maar hij wilde laten horen wat er in hem omging als hij aan de zee dacht. Het ging hem erom wat een bepaald beeld met het onderbewustzijn van mensen deed en wat dat voor associaties en misschien wel herinneringen losmaakte. Nou, Debussy had dus genoeg aan zijn eigen herinneringen aan de zee. Hij schreef La Mer grotendeels in Bichat in Bourgondië, zonder ook maar enigszins zicht op de zee te hebben. Dit is het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink met La Mer, de zee zoals Claude Debussy die verklankte.

0: Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink speelde La Mer van Claude Debussy.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Einfach, de tweede van de drie romances voor piano, opus 28 van Robert Schumann. En Maria João Pires was de pianiste die dat speelde. Ja, en dan Water Music. Het is een van de bekendste composities van Handel. Hij schreef het voor koning George I van Engeland. En die eerste uitvoering vond ook plaats op het water tijdens een boottocht op de Theems. Het was 17 juli in het jaar 1717. De koning en een aantal adellijke personen gingen om 8 uur 's avonds aan boord bij het paleis van Whitehall voor een tocht stroomopwaarts naar Chelsea. Op een andere boot bevonden zich 50 muzikanten en die moesten flink aan de bak, want de koning genoot zo van de muziek dat ze het op de heenweg en ook op de terugweg weer nog een paar keer moesten spelen. Nu hoor je een bewerking van enkele delen van de tweede Water Music Suite en dat wordt gespeeld door het Video Saxofoon Quartet.

Steven Isserlis speelde het vierde deel, de Nocturne, van de suite voor cello en orkest van Sally Beamish. En dat deed hij samen met Tapiola Sinfonietta. Zometeen na het nieuws van 11 uur een aflevering van All of Bach en muziek van onder andere Henry Purcell en Florence Price. En nu hebben we nog deze wals Evening in Town uit de orkestsuite From Meadow to Mayfair van Eric Coates. Graag tot zo!

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft de Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt daarna extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking van het plan. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd, want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen in het land door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust tot maximaal 26 in Limburg. Ook morgen een zonnige en droge dag, dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Zometeen een van de bijzondere opnames van de Nederlandse Bachvereniging voor hun project All of Bach. Maar nu eerst muziek van Rimsky-Korsakov. Het derde deel uit zijn beroemde symfonische suite Scheherazade. Het is het deel dat over de jonge prins en prinses gaat. En dat is dan weer een van de verhalen die Scheherazade vertelde aan haar kersverse echtgenoot, de sultan, die ooit bedrogen was door een bruid en daarom elke nieuwe bruid doodde in de huwelijksnacht. Maar Scheherazade vertelde 1001 verhalen met een hele goede cliffhanger en wist zo het vegenlijf te redden.

De jonge prins en de jonge prinses. Het derde deel uit Scheherazade van Rimsky-Korsakov, gespeeld door de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Kurt Masur.

0: mezzosopraan Lucille Richardot zong When Orpheus Sang van Henry Purcell. En daarbij hoorde je het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé.
1: Olof Bach.
0: Het is weer tijd voor All of Bach, het monsterproject van de Nederlandse Bachvereniging. Die probeert elk stuk dat Bach ooit schreef uit te voeren en op te nemen. Ja, gewoonlijk is er elke week een nieuw stuk dat net uit is gebracht. Maar de komende 5 weken hoor je vanwege de zomervakantie op deze plek een selectie van een paar van de mooiste opnames van afgelopen jaren. Dat is natuurlijk ook gewoon ontzettend fijn. En vandaag is dat het Hobo-concert in D-klein, BWV 105-9R. Uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van hoboïst Rodrigo López Paz in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En dit hoboconcert is vermoedelijk voor velen een onbekend Bachwerk. Was dat ook voor de Nederlandse Bachvereniging? Want Bach liet van dit concert maar een heel beknopte schets van 9 maten achter. Wel komen die maten overeen met een ander stuk, de Sinfonia van de kantate Geist und Seele wird verwirrt. Het vermoeden is daarom dat Bach hier een concert van zichzelf heeft bewerkt. Voor All of Bach maakte de Nederlandse Bachvereniging een reconstructie op basis van die BWV 35 en met solo-hobo.

En dat was de reconstructie van BWV 35 tot Hobo-concert van Johann Sebastian Bach. Je hoorde de Nederlandse Bachvereniging en zij speelden dit met en onder leiding van hoboïst Rodrigo López Paz. En voor meer informatie over dat grootse project All of Bach kan je altijd terecht op bachvereniging.nl.

0: Yannick Nézet-Séguin dirigeerde de Philadelphia Orchestra en ze speelde het eerste deel van symfonie nummer 1 van Florence Price. Ja, we blijven nog even in Amerika met deze muziek uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin, maar dan in een bewerking voor viool en piano.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Laila Josefovic, moeilijke naam, op viool en John Novacek op piano speelden een bewerking van Summertime en van A Woman is a Sometime Thing uit Porgy and Bess van George Gershwin.

0: The Callous Concert of Viols speelde Salinger's Round van William Byrd. Zometeen de muziekfabriek met Bijtke de Jong. Je hebt een voorproefje meegenomen.
1: Ja, ik heb muziek. Ja, ik zal meteen maar wat laten horen. Muziek van een echte familieman. Het is een componist waarvan je, als je hem opzoekt op Wikipedia, meteen een foto van hem ziet met zijn drie kinderen. En hij schreef ook korte pianowerken voor zijn kinderen. Het is niet Schumann. Maar ik laat zo meteen dus zo'n pianowerkje horen. En nou ja, zoals je hoort, dan niet op piano. Ja,
0: nee.
1: Maar in een bewerking voor harp.
0: Oh, spannend. Ik ben heel benieuwd wie het is. We houden het eventjes onder ons. Dat en nog veel meer zometeen in de muziekfabriek. Wij sluiten af met deze heerlijke klassieker At the Copa. Copacabana van Barry Manilow. Cocktail iemand? Nee? Fijn weekend alvast. Dag.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Maandag om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Nederland, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Het gebiedsverbod geldt voor een periode van 3 maanden bij wijze van proef. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Willem Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt en hier en daar kan het nog wat licht regenen. Later vanmiddag klaart het op de meeste plaatsen echt op en breekt de zon ook af en toe door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Waterschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Dat was de polka uit de jazzsuite van Shostakovich, gespeeld door het Rundfunk Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Steven Sloan. En welkom bij de Muziekfabriek met vandaag countertenor Jacob Joseph Orlinski. Hij bezingt een mooi eiland in muziek van Henry Purcell. Je hoort muziek van Bieber, gespeeld op viool, cello en vijfsnarige cello piccolo. En ik heb muziek uit de film Intouchable. En zometeen natuurlijk weer de Radio Reisdienst. Welke track past er bij jouw zomer, van nu of van een tijdje terug? Muziek waardoor je direct weer op de achterbank van een auto zit, in de trein reist of midden in een dorpsfeest danst. Laat het me weten. Stuur jouw ultieme zomertrack naar de NPO Luister-app.

0: Lucien Renaud-Danvary speelde het eerste deel uit het trompetconcert van Joseph Haydn. En samen met het Luzerne Symfonieorkester onder leiding van Michael Sanderling.
1: Lekkere track. Bijtske's track van de dag.
0: Brahms, jonge man met halflang haar. Mozart, man met witte pruik. Oude man met witte pruik en onderkin. Dat krijg je als je Bach zoekt. Nou, dat zijn dus de afbeeldingen die je ziet als je op Wikipedia zoekt naar deze componisten. Voer je Ernest Bloch in deze online encyclopedie, dan zie je een knus familiekiekje. Een kalende man in pak met een vriendelijk gezicht die zijn drie kinderen in zijn armen sluit. Suzanne, Ivan en Lucien. Ernest Bloch was, zo is te lezen in getuigenissen van deze drie kinderen, het type vader dat zijn kinderen voorlas uit grote literaire werken. Hij bracht hen belangstelling bij voor de natuur, nam hen mee naar musea, leerde hen paddenstoelen herkennen en voerde filosofische gesprekken met ze. En af en toe componeerde hij ook muziek voor zijn kinderen. In 1923 schreef hij 10 korte pianostukken, Enfantin, zo heette die stukken, en die verbeelden de kinderwereld. Een paar daarvan schreef hij speciaal voor zijn eigen kinderen. En heel leuk, zijn dochter Lucienne maakte er vervolgens tekeningen bij. En die zijn ook meegepubliceerd. Ik laat je 2 van die pianowerken horen, van Ernest Bloch dus. Hier niet in een piano-uitvoering, maar gespeeld op harp.

Hij werd vandaag 146 jaar geleden geboren. Ernst Bloch. Hij schreef deze twee delen uit deze N van 10. Hier gespeeld op harp door de Franse harpiste Sonia Biese.

0: Je hoorde het menuet uit Händels Klavecimbalsuite nummer 9, maar dan op piano gespeeld door Geneva Kenna Mason. En daarvoor klonk Fairest Isle. Met dit mooiste eiland wordt uiteraard Groot-Brittannië bedoeld. Venus bezingt dit eiland als thuisbasis van Pleasure and Love, hier in de bewerking gezongen door countertenor Jacob Jozef Orlinski.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: In deze zomerweken reizen we in de Muziekfabriek elke dag mee met de favoriete zomerreistrack van een luisteraar. Muziek die herinneringen oproept aan een bepaald land, een bepaald vakantiemoment, een bepaalde reis. En vandaag komt de radioreisdienst van Fabian. Fabian schrijft: "Hey Bijtske, de zomers staan voor mij altijd in het teken van op bezoek gaan bij mijn Kroatische schoonfamilie. De traditionele muziek uit die regio, Dalmatië, de klapa's, die brengt mij altijd meteen op die prachtige eilanden. Zou je voor mij Sutra Tje Teponit van Klapa Kambi willen draaien? Hartverscheurend mooi." Nou, hartverscheurend mooi inderdaad, Fabian. Ik las dat de eerste regel betekent: morgen zullen 6 mannen je in hun armen dragen. Oftewel, de dragers van een kist. Dit lied gaat over afscheid, over rouw en de leegte die iemand achterlaat aan tafel, maar ook over de blijvende herinnering aan wat deze persoon heeft opgebouwd.

Sutra Che Teponit, gezongen door de groep Klapakambi. Dit was de radioreisdienst van Fabian. En Fabian liet me nog weten, mocht je ooit in Dalmatië zijn en een groepje oude mannetjes samen zien eten en drinken, hou dan je oren open, want het kan maar zo dat je van deze prachtige muziek hoort. Fijne zomer. Dankjewel, Fabian. Ja, en heb je nou ook muziek waarbij je meteen in een ander land zit, muziek die je terugbrengt naar een specifieke zomer? Laat het me weten. Stuur een bericht naar de NPO Luister app of kijk op npoklassiek.nl/radioreisdienst.

De Zweedse componist Dag Virjen componeerde deze serenade voor strijkers. Je hoorde er een aantal delen uit, uitgevoerd door het IJsland Symfonieorkest onder leiding van Rumon Gamba. Nu Fly uit de film Intouchable. Ludovico Einaudi schreef de muziek bij deze film. En door deze film werd zijn muziek ineens bekend bij een groot publiek.

het oude muziekensemble Airs Extempore. Dat bestaat uit een violist, een cello, cellist en iemand die speelt op een vijfsnarige cello piccolo. Zij speelde een bewerking van het derde deel uit de vijfde vioolsonate van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Gedachten die je blijven draaien als wieken in de wind, dat is het gevoel achter The Windmills of Your Mind. Jazzmuzikanten Paolo Fresu, Richard Galliano en Jan Lundgren geven deze Oscar-winnende klassieker van Michel Legrand een dromerige nieuwe klank.

Een bewerking van Michel Legrand's Windmills of Your Mind. Het is alweer bijna 1 uur. Zometeen na 1 uur de schijnwerpers op een instrument dat je misschien kent of associeert met bluegrass muziek. Of met een handige tool voor in de keuken. Maar waar onder meer ook Vivaldi, Mahler en Hummel prachtige muziek voor schreven. Maar nu eerst nog een fragment uit de symfonie die Robert Schumann eerst jarenlang liet rijpen als goede wijn of kaas, voordat hij ermee voor de dag kwam. Zijn 4e symfonie. Je hoort een fragment uit dat 4e deel.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Het gebied van 10.000 hectare is daar in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het vele geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de 3 anderen in Roemenië en 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk vanwege lawaai, autoraces en drugsgebruik. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland, geldt voor een periode van 3 maanden bij wijze van proef. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal varen. De sluizen naar het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Ook mag geen water meer uit het kanaal worden gehaald om bijvoorbeeld land te besproeien. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach gevonden. Jurgen Klopp is het geworden. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september als Nederland in Amsterdam tegen Duitsland speelt bij de Nations League. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24 maximaal. Ook morgen een zonnige en droge dag, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

blijft in de klassieke muziek toch een beetje een buitenbeentje. Een instrument waar relatief weinig composities voor geschreven zijn. De mandoline. Johann Nepomuk Hummel schreef dit concert voor mandoline en orkest. Je hoorde het derde deel daaruit. Hier uitgevoerd door mandolinist Avi Avital. En welkom terug bij de Muziekfabriek. Met zometeen een uitstapje naar Mexico. Met twee Mexicaanse stukken. Verwacht swingende ritmes en catchy melodieën. Verder hoor je delen uit Beethovens vioolconcert dat even leek te floppen, maar uiteindelijk toch een grote vioolhit zou worden. En ik heb nog heerlijke muziek van onder meer Debussy. Maar nu eerst Mozart.

0: Gerbrig Meijer speelde samen met het Felix Quartet het derde deel uit het klarinetquintet van Mozart.
1: Goed idee!
0: Misschien ben je wel eens op het festival Wonderfeel geweest, of bij het Oranjewoud Festival. Dan ken je de ervaring van klassieke muziek in de buitenlucht. Hoe het gezang van vogels zich soms mengt met de klank van instrumenten. Het gevoel van plots een zacht briesje of een zonnestraal voelen terwijl je geniet van de mooiste muziek. Nou, ken je die ervaring nog niet? Dan heb je komend weekend nog de kans om het te gaan ervaren. Want ik zag dat er dan bij Fort bij Rijnauwen, bij Bunnik, het festival Klaterklanken neerstrijkt. Dat is een festival met concertwandelingen. Dan wandel je door de natuur en word je op verschillende plekken verrast met een kort concert. En er zijn ook wandelroutes voor mensen die slecht ter been zijn en zelfs een prikkelarme route voor mensen die puur willen genieten van muziek en natuur en tussendoor liever geen gepraat hebben. Wie op zondagochtend meegaat met zo'n stiltewandeling komt ergens op de route het Butter Quartet tegen. En misschien spelen ze wel dit.

Adagio uit strijkkwartet opus 25, nummer 1 van Felice Giardini. Gespeeld door het Butter Quartet. Een kwartet dat trouwens onlangs een tweede album uitbracht. En nog even over dat festival Klaterklanken, waar dit kwartet dus ook optreedt het weekend. Mocht je een tijdje geleden al gekeken hebben en gezien hebben dat de concerten zijn uitverkocht, dat was ook zo, maar er zijn nog wat extra kaarten in de verkoop gekomen. Dit weekend dus bij Fort bij Rijnauwen.

0: Claire de Lune, Licht van de Maan. Een van de delen uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Hier gespeeld in een bewerking voor piano vierhandig door Hélène Mercier en Louis Lorty.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Sommige meesterwerken zijn meteen een hit, maar het vioolconcert van Ludwig van Beethoven had een wat hobbelige start. Beethoven schreef dat bijzondere stuk voor de beroemde violist Frans Clément. In die tijd een echte vioolheld. Men stond in de rij om zijn virtuose spel met eigen oren te kunnen horen. En de première van het stuk vond plaats in 1806, vlak voor kerst. En Beethoven schaafde tot het laatste moment aan de noten. Met als gevolg dat Clément nauwelijks tijd had om de uitvoering goed voor te bereiden. Laat staan dat het al lekker in zijn vingers zat. De eerste uitvoering deed waarschijnlijk dus niet echt recht aan het stuk. Het publiek was dan ook niet enthousiast en het vioolconcert verdween jarenlang in een la. Pas tientallen jaren later kwam het daar weer uit, toen een andere beroemde violist, Joseph Joachim, het werk opnieuw ontdekte en op de kaart zette. En toen sloeg het werk wel aan. En tegenwoordig geldt Beethovens vioolconcert als een van de grootste meesterwerken uit de vioolliteratuur. Je hoort een uitvoering van het tweede en derde deel door Janine Jansen samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi.

0: Janine Jansen was de violist die je hoorde in dit derde en tweede deel. Tweede en derde deel dus uit het vioolconcert van Beethoven. En je hoorde haar samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. Het is vrijdag en dat betekent voor de laatste keer deze hit van de week. Bésame mucho. Oftewel, kus me heel veel.
1: Hit van de week.

L'arpeggiata met El Coco. In Mexico symbool voor de dood. De dood kwam hier om de zanger te halen, maar hij werd verleid en ontwapend door de muziek. De zanger laat de dood dansen en ontsnapt zo voor even aan zijn lot. Zometeen, na 2 uur, Jets vrijdagshow zonder Jet, want zij is op welverdiende vakantie. Tim op het broek neemt het stokje even over. En ik wens je een fijne middag verder.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
4: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn ook de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is daar in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, het blijft droog en het wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
8: Hey, goedemiddag.

0: L'amour, Seville, van Jean Danglas. Hele goede middag. Welkom bij Jets Vrijdagshow. Zonder Jet, ze is even op vakantie. Mijn naam is Tim, Tim op mijn broek. En wat fijn hè, dat de hitte een klein beetje is gaan liggen. En dat geeft ons weer de tijd om wat op adem te komen. En de Jets Vrijdagshow vandaag muziek van Frank Zappa, jazeker, Pearl Django en Schubert. Om heerlijk je weekend mee in te geleiden. Maar eerst wil ik je iets laten horen van mijn favoriete Nederlandse dichter Ingmar Heitse. Een zomergedicht over augustus die toch met nade scheden nadert.
1: Perseïden. Augustus. Hondsdagen tot en met halfoogst. Algehele afwezigheid, zelfs voor wie blijft. Komkommermaand. Sint-Jutemis. Vlinder- en wespentijd. Mierzoete confituren. Maar liefste, geen storende maan dit jaar. Zet vast rond de 13e, 4:15. Licht aangeschoten in de lichtstoel. Omringd door zoete schaduwzwaarte van de boomgaard. Vakantievrije, onder doodstil vuurwerk.
0: Ja, licht aangeschoten. Maar op dit tijdstip, misschien een klein beetje. Een rozeetje. Met Brahms?

is een vrijdagshow. Het is geen vrijdagshow, hè? Dus er hoort dit swingend werkje ook bij van Irving Berlin. Je hoorde Putin on the Ritz, gespeeld door het Berlin Brass Quintet. Ik vind het heel leuk om een link te leggen tussen popmuziek en klassiek. Ik werk namelijk voor NPO Radio 2, dus dan zal het je niet verbazen dat ik ook veel met rock'n'roll bezig ben. Vorige week hadden we in de Jets Vrijdagshow het over de Beach Boys. En toen draaide ik een symfonische bewerking van het werk van de Beach Boys. Deze keer wil ik je even iets laten horen van mijn absolute grote muzikale held, Frank Zappa. Zappa maakt echt al een dikke 25 jaar deel uit van mijn leven. En het is zelfs zo erg dat ik een hele lange tijd ook naar een festival ben geweest waar 3 dagen lang de muziek wordt gespeeld van Frank Zappa. Dat gebeurde in voormalig Oost-Duitsland, waar een hele lange tijd tijdens het communistisch regime dat werk van Zappa verboden was. En een groep fanatiekelingen smokkelde destijds platen over de grens om ze tijdens geheime bijeenkomsten te draaien. En daaruit is dat festival ontstaan. En het is nog steeds zo, dat festival. Vorig weekend was het er weer. En ik ben niet gegaan en ik mis het toch een klein beetje. Dus ik zit eraan te denken om volgend jaar weer gewoon die trein te nemen en naar Bad Doberan te gaan, waar dat festival plaatsvindt. Nou, het werk van Zappa is echt duizelingwekkend. Net als zijn muziek overigens. In de relatief korte tijd waarin hij leefde, heeft hij verschillende soorten stijlen aangetikt. En het is echt onmogelijk om daar een mooi overzicht van te geven. Maar als je een paar echt goede instapplaten zou willen weten, laat het gewoon eventjes weten via de app. Dan neem ik contact met jou op. Oké? Hij wilde eigenlijk vooral gezien worden als componist. Zijn grote helden waren avant-gardisten zoals Edgar Varèse of eigenzinnige componisten zoals Igor Stravinsky. En ik wil je een stuk laten horen dat uit een rockopera komt, genaamd 200 Motels uit 1971. En dit is het slotstuk van 200 Motels. Het liedje heet Strictly Genteel en is eigenlijk een dikke vette knipoog naar alle grote opgeblazen Hollywood finales. Lekker pompeus, heerlijk over de top. En Zappa heeft het heel vaak uitgevoerd. Soms gewoon met zijn eigen band, maar ook heel vaak met het LSO, London Symphony Orchestra. Dit is Strictly Genteel.

Frank Zappa. Strictly Genteel. Uit de rockopera 200 Motels. Nu uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Carlo Gesualdo. Je hoorde een responsoria van hem. En daarvoor Pearl Django met Moxie. Ik heb straks voor je een heerlijk zomerrecept. Kleine waarschuwing vooraf. Je hebt er wel even de tijd voor nodig. Een dag om precies te zijn. Oké? Wat voor recept het is, hoor je straks. Eerst is het tijd voor wat Chopin?

0: Concert voor piano en orkest. Je hoorde Frédéric Chopin.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek.
0: Ja, het is tijd voor een lekker recept. Deze keer moet je daar echt even de tijd voor nemen. Ik wil met je naar Zweden. Daar heb je namelijk het heerlijke gerecht kravatlaks. En als je naar de hand denkt van ik wil het recept nog een keer helemaal tot me nemen, stuur me dan even een appje, dan gaan we dat regelen. We beginnen met, let op, een mengsel van zout, suiker en een theelepel vers gemalen peper. Hou een paar mooie takjes dragon apart voor de garnering en hak de rest lekker grof. Leg vervolgens visfilets naast elkaar in een platte schaal met de huid naar boven. Verdeel het zoutmengsel erover en wrijf dat dan ook goed in. Strooi vervolgens de helft van de dragon over die vis en dek de schaal strak af met plastic folie en laat die filet ongeveer 7 uur in de koelkast marineren. Doe wat leuks voor jezelf. Spoel daarna de vis af. Dep de filet goed droog. Verdeel de rest van de dragon over de vis en leg steeds 2 filets op elkaar met de huid aan de buitenkant en de dragon ertussen. Wikkel het geheel stevig in plastic folie. Leg het op een schaal en verzwaar het eventueel met een plank of een ander zwaar voorwerp. Maar laat de vis vervolgens nog 24 uur garen. Ja, echt waar, 24 uur in de koelkast. Doe iets leuks voor jezelf. Haal vervolgens de filet uit de folie. Neem ze van elkaar en snijd met een scherp mes mooie, dunne, schuine plakken. Begin aan de staartkant en houd het mes in een hoek van ongeveer 25 graden en snij rustig en schuin richting de staart. En serveer dan de huisgemaakte kravatlaks met crackers, een paar takjes verse dragon en een heerlijke citroenmayonaise. Eet smakelijk. En dan nu muziek uit Zweden.

En bij dit Zweedse gerecht hoorde natuurlijk ook een Zweedse componist, Hugo Alvin. En met een typisch Zweeds gebeuren en wel de midzomer waken. Straks muziek van Vivaldi. En wil ik het met je hebben over killer orka's. Serieus, wat dat is, je hoort het straks.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Maandag om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloub in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Het onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afstemmen van profielen van minderjarigen. Als zij hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, blijft droog. Het is 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.

Heerlijk, de lente uit de vier jaren tijden van Vivaldi in Jets Vrijdagshow. Zonder Jet, mijn naam is Tim op de broek. Straks wil ik het met je hebben over vechtende orka's. En daar hoort natuurlijk muziek bij van Richard Wagner. Dat kan haast niet anders. Waarom? Dat hoor je straks. Maar eerst verder met een componist die ooit een keer door een echte radio hotshot Maurice Ravel werd genoemd. Heel zelfverzekerd presenteerde hij een programma. En hij zei, en dan komt hier Maurice Ravel. Maar ik zal natuurlijk nooit zeggen dat Erik de Zwart is geweest.

Maurice Ravel. Hier op NPO Klassiek. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Misschien heb je het filmpje wel gezien. Maar ik stond er echt van te kijken. Nou ben ik sowieso wel gek op orka's. Hoewel dat behoorlijk agressieve dieren zijn. Maar het zijn wel echt fantastische dieren om te zien. En misschien weet je ook wel dat orka's en maanvissen, dat zijn niet bepaald vriendjes van elkaar. Maar nieuws is dus nu dat orka's maanvissen niet alleen lijken te doden om ze op te eten, maar ook gewoon voor gewoon de lol. Dat zeggen wetenschappers na nieuw onderzoek. Ze zagen hoe één orka een dode maanvis vasthield, terwijl een tweede er met echt een mega hoge snelheid op inbeukte. Die vis die explodeerde uit elkaar, die spatte daarbij uiteen. Volgens de onderzoekers is dat waarschijnlijk speelgedrag. Orka's zijn super intelligent en die gebruiken hun spelletjes om sociale banden te versterken en jonge dieren te leren samenwerken en te jagen. Killing for fun. Dat zijn soms net mensen. En toen dacht ik, bij dit verhaal hoort eigenlijk Wagner met de Vliegende Hollander. Het begint heel rustig, maar straks hoor je een onstuimige zee.

Richard Wagner, de Vliegende Hollander. En dan de overture daarvan. Straks vers van de pers, want het is vrijdag. Dus heel veel nieuwe muziek is er verschenen. En daarmee ga ik straks met jou naar Romeo en Julia. Dus het wordt romantisch straks hier in Jets Vrijdag Show. Eerst Anthony Dvorak.

0: tussen alle stress van de afgelopen week is het heerlijk bijkomen met James McMillan en O Radiant Dawn. Maar dan nu.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Ja, zeker vers van de pers. Want vrijdag, en dat betekent dat er heel veel nieuwe muziek is uitgekomen. Die wil ik heel graag met jou delen. Heb je ooit gehoord van de klassiek influencer Esther Abrami? Meer dan 1 miljoen volgers heeft ze op social media. En dat vind ik echt te gek voor iemand die met klassieke muziek bezig is. En ze heeft een gloednieuwe single uitgebracht. En die violiste Esther Abrami heeft het wereldberoemde Love Theme uit Romeo en Julia van Nino Rota in een nieuw jasje gestoken. Origineel ken je misschien wel. Het is heel melancholisch, heel tragisch.

straal. Dus laat je even verrassen door deze minimale interpretatie die eerder puur en breekbaar klinkt. Ik ben ontzettend benieuwd welke je mooier vindt. Deze versie of toch het origineel. Wees eerlijk, laat het gewoon even weten in de app. Maar dit is Love Theme van Romeo en Julia, uitgevoerd door Esther Abrami.

Esther Abrami, haar interpretatie van Love Team van Romeo en Julia. Er is nog veel meer nieuwe muziek, ook van Nederlandse bodem. Van onze eigen Lavinia Meijer bijvoorbeeld. Je hoort hem straks voor het eerst op de radio. Na deze van Johann Sebastian Bach.

0: Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach. Ik wil even terugkomen op Esther Abrami, die we net draaiden. Haar versie van Love Theme uit Romeo en Julia. We kregen namelijk een berichtje binnen van Gerben, want ik vroeg aan je of je dat mooi vond of dat je toch liever het origineel hoort. Gerben zegt, wauw, die was echt heel mooi. Een ingelost verlangen naar de liefde met de rijkheid van de pijn die het heeft gekost. Dankjewel Gerben voor je mooie berichtje.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Ja, ik zei net al, er is nog veel meer nieuwe muziek, want het is New Music Friday. En op vrijdag komen dus heel veel nieuwe muziek uit. Eric Whittaker die schreef Goodnight Moon als slaapliedje voor zijn zoon. Na het gelijknamige kinderboek van Margaret Wise. En tijdens het voorlezen hoorde hij steeds vaker muzikale flarden in zijn hoofd. En ik vind dat sowieso waanzinnig als je dat kan hebben. Als je als het ware muziek uit de lucht plukt. Als je muziek kan horen in je hoofd. En nadat Whittaker samen met harpiste Liviane Meijer een reeks concerten verzorgde met het Groot Omroepkoor, was hij zo van haar onder de indruk dat hij Meijer vroeg om deze en een paar andere vocale nummers om te zetten naar een minimalistische harpsfeer. En dat klinkt prachtig. Luister maar eens naar Lavinia Meijer.

Lavinia Meijer. En Goodnight Moon. Het is vakantie. En dat geldt ook voor het onderdeel Vrij Spel in Jets Vrijdag Show. Maar niet getreurd. We duiken zo in de Vrij Spel archieven. Die is ondertussen rijkelijk gevuld. En het allerbeste van het afgelopen seizoen hoor je deze zomer gewoon nog een keer op de radio. Straks het Vrij Spel van Hadewieg van Gent en Matthias Spee. Die maakte namelijk een nieuwe versie van dit stuk. Nee, dit stuk. Ja, je hoort het. Erik Satie. De eerste Zinopedie. Maar wat heeft Hadewieg en Matthias ervan gemaakt? Dat hoor je straks. Eerst nog een klein stukje Rossini.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20. De andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het droog en ook dan laat de zon zich geregeld zien. Daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Varend voor de kust van Lelystad. Fietsend door de Noordoostpolder. En dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.

0: Zeg nou zelf, dit is toch perfecte muziekboor bij de vrijdagmiddagbol. Alexander Tvasman hoorde je, het suite voor piano en orkest, de jazz suite.
1: Vrij spel.
0: Ja, vroeger was het heel gewoon in de klassieke muziek om thema's te bewerken. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo heel vaak en daarom vraagt Jet in Vrij spel om een muzikus zijn eigen versie te laten maken van een klassiek werk. Vrij spel is even met een zomerbreak, maar dat geeft ons wel mooi de gelegenheid om de pareltjes van het afgelopen jaar nog eens een keer aan je te laten horen. Hadewie van Gent en Matthias Spee, die waren in het najaar bij Jette Gast en die gingen aan de slag met een stuk van Satie. Het klassieke Cinépétie van Satie. En hoe zou dat klinken? Als je het combineert met een jazz standard, Take 5 van Dave Brubeck. Dan krijg je eigenlijk Satie in een hele zoele jazzclub. Hoe zou dat klinken? Zo klonk het Vrij spel van Hadewie van Gent en Matthias Spee.

Heerlijk, deze matchup, vrij spel, geef hem haar naam, tussen Erik Satie en Dave Brubeck. Nou, wil je Hardewijk en Matthias live zien spelen? Dan zul je voor Hardewijk in elk geval naar Engeland moeten afreizen, want daar zit zij. Maar Matthias kun je deze week nog zien met zijn programma Firebird. Zondag in Amsterdam, woensdag op Vlieland. Het is vrijdag, we glijden langzaam het weekend in met Schumann.

0: Ah, mooi is die vakantietijd. Waarin je dus weer nieuwe landen kunt ontdekken. Dat kan gewoon inderdaad fysiek of in je hoofd als je luistert naar deze Argentijns-Italiaanse componist Louis Bacalov. Je hoorde Postino Puta.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

Ja, het is de meest besproken film van het moment. En als je hem wil zien zoals hij bedoeld is, dan moet je naar de IMAX. En kijken naar die 70 mm versie. En dan moet je ook nog eens een keer in Brussel zijn. Nou, de muziek, dat is ook echt een epos. Over welke film ik het heb, dat hoor je zo meteen. Eerst wil ik je iets laten horen van Cole Porter. Gay Divorce, overture uit Gay Divorce. En nee, dat draai ik niet vanwege de Pride die nu gaat beginnen in Amsterdam. Happy Pride, iedereen die er naartoe gaat. Nee, gay betekende in de jaren 20, 30 iets heel anders en wel vrolijkheid. Dus je bent getuige van een vrolijke scheiding.

0: Gay Divorce van Cole Porter.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ja, het is weer tijd voor filmmuziek. En ook al is het komkommertijd, Hollywood draait door. En op nummer 3 heb ik deze week een film staan die nog niet uit is, maar waarvan een eerste nummer, de overtuur, wel al van te horen is. En dan heb ik het over Spider-Man Brand New Day. Vanaf aanstaande donderdag dan draait hij in de bioscoop.

De muziek voor deze film is gecomponeerd door Michael Giacchino. Die we onder andere kennen van Up bijvoorbeeld. Jurassic World kennen we hem ook van. Mission Impossible. En waar hij nog meer mee komt voor deze Spider-Man film, dat horen we ongetwijfeld volgende week. Dit nummer is dus net uitgekomen. En dan op nummer 2. Bouwen de spanning op. Even iets heel anders. De muziek van de aangrijpende Netflix true crime documentaire Maternal Instinct. Gecomponeerd door Jimmy Stover. Op indringende wijze word je dan echt meegenomen in de duistere en psychologische sfeer van die film. En die muziek die begint vaak subtiel en intiem. Om eigenlijk even het normale leven te schetsen. En dat transformeert dan gaandeweg in onheilspellende herhalende melodieën, zoals je ook hier kunt horen. Maternal Instinct. Maar dan, op één, ja, echt de meest besproken film van dit moment, The Odyssey. Het breekt echt bezoekersrecords op dit moment. Het domineert culturele gesprekken. In dit eeuwenoude Griekse epos over Homerus wordt door de sterregisseur Christopher Nolan weer helemaal tot leven gebracht. Opgenomen met 70mm IMAX-camera's. En om de film ook op deze manier te kijken moet je in principe uitwijken naar Brussel. Want in Nederland heeft geen enkele bioscoop deze combinatie. Dat is overigens niet de enige controverse. De castingkeus, nou, die zou veel te modern zijn, te woke. En lege uitrusting is ook historisch gezien incorrect. Maar ja, of het een spiegel is voor de huidige samenleving, I don't know. Feit is in elk geval wel, het spektakel is er niet minder om. En dan de muziek van Ludwig Göransson. Ja, prachtig. Hij werkte trouwens al eerder met Nolan aan bijvoorbeeld Oppenheimer. En wat je nu hoort is een aulos. Dat is een iconisch Grieks blaasinstrument met een dubbele pijp. Dat is alleen één groot probleem. Er waren enkele antieke buizen gevonden. Maar het belangrijkste onderdeel, het rietje bovenin, dat geluid maakt, dat vergaat door de eeuwen heen. Er is geen enkel rietje bewaard gebleven. Göransson die haalde professionele muzikanten en een expert, Gallum Armstrong, erbij. En samen met instrumentenbouwers heeft Armstrong maandenlang geëxperimenteerd met verschillende organische materialen om de rieten op de top na te bouwen, puur op basis van beschrijving uit antieke bronnen, totdat ze dat rauwe en het hypnotiserende geluid te pakken hadden. Ik wil je even een heel stuk laten horen.

0: uit de film Odyssey van Ludwig Göransson. Hoor je prachtige muziek en je denkt misschien, wat een gek begin van dit stuk. Maar dat zijn dus 35 gigantisch op maak gemaakte bronzen gongs. En die muzici die sloegen met stokken en hamers op schroot, mentale hekken, muren en zelfs airconditioning installaties om metalen klank te kunnen vangen. Zodat het klinkt alsof we gewoon 3000 jaar teruggaan naar een Griekse smederij. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat je hiervan vond. Laat het gerust eventjes weten met de app. En wil je deze soundtracks nou eventjes rustig terugluisteren? We hebben een speellijst voor je gemaakt met alle nieuwe muziek. En die vind je gewoon op de site. NPOklassiek.nl/Jet.
1: Tim's Vrijdagshow.

0: Allegro van Ludwig van Beethoven. In Jets Vrijdagshow hier op NPO Klassiek. Ik denk dat ik misschien nog wel een klassiek nummer heb. Maar een echte classic. Toch?
1: Oh, nog eentje.
0: Oké. Okay.

0: Ja, ik dacht even wat lichts op de vrijdagmiddag voorbij de vrijdagmiddagborrel. Ed van Griek hoorde je met de prelude van de bruiloftscene. Straks is hier podium met Hans Smit. Hans, goedemiddag.
1: Tim, goedemiddag.
0: Wat gaan we doen straks?
1: Over een tijdje kun je in Europa betalen met een Maria Callas of een Ludwig van Beethoven.
0: Oh?
1: Ja, die komen op bankbiljetten te staan.
0: Ik zag het inderdaad. Ja, ja, wat grappig.
1: Dat is leuk, hè?
0: Ja, ik vind het echt wel heel erg leuk.
1: Ja, de ontwerpen die zijn nu klaar. En de komende 2 maanden mogen de inwoners van Europa, dus jij en ik, mogen beslissen over hoe dat eruit gaat zien.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat is al beslist. Dus het is niet zo dat we nog componisten kunnen toevoegen aan het biljet.
1: Wie zou je willen toevoegen?
0: Ik zou Stravinsky toevoegen. Meteen.
1: Cool. Ik weet niet wie erover gaat, maar we zoeken het uit.
0: Bezoek is goed. Fijn. Heel fijn. Zometeen podium met Hans Smit. Heel veel plezier en heb alvast een heel fijn weekend.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben gepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. De vliegtuigen en helikopters komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. Dan het weer, het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen veel zon. In het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: elke dag.
1: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.
6: Goedemiddag, welkom bij Podium van vrijdag 24 juli. Wat leuk dat je luistert. Met vandaag onder meer in deze uitzending sopraan Maria Callas en componist Ludwig van Beethoven worden mogelijk samen vereeuwigd. Op welke manier, dat hoor je zo. In de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit de correspondentie tussen tenor Peter Pears en componist Benjamin Britten. En we bespreken weer het leven en werk van een vrouwelijke componist in de rubriek Female Friday. En vandaag gaat het over een gravin. Dat straks, maar we beginnen met Onversneden Tango.

Todo Buenos Aires van Astor Piazzolla door het excess Tecto Cayenge met Karel Kraaienhof in de gelederen. En ja, volgens mij hebben ze op 2002 ook gespeeld, het hele ensemble, in de Nieuwe Kerk bij de huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. De Bayreuther Festspielen beginnen dit weekend in het Duitse Bayreuth. Een festival gewijd volledig om de opera's van componist Richard Wagner. Uitgevoerd in een speciaal daarvoor ontworpen operatheater. Dat festival is ooit opgericht door Wagner zelf. Nu heeft zijn nazaat Katharina Wagner de leiding. En die kondigt een belangrijke verandering aan. De operaproducties die je normaal gesproken alleen in Bayreuth kunt zien, krijgen voortaan reprises in andere Duitse operazalen. Dit jaar zijn de voorstellingen nog exclusief te zien in het Bayreuth Festival Theater. Vanaf volgend jaar ontwerpen ze de voorstellingen zo dat ze die kunnen uitlenen of doorverkopen. Katharina Wagner die wil zo meer producties op de planken brengen, die dan ook overal tot klinken kunnen worden gebracht, waardoor het ook duurzamere producties zijn dan nu het geval is. Dit is de Trauersymfonie van Richard Wagner door blazers van de Dresdner Philharmonie.

0: Blazers van de Dresdner Philharmonie onder leiding van Michel Plasson met de Trauersymfonie, symfonie voor blazers van Richard Wagner. En vanaf volgend jaar dus de voorstellingen, producties, opera-producties van de Bayreuther Festspiele ook in andere theaters in Duitsland te bewonderen. Nu is het 17 over 5, tijd voor de ANWB en daar zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het verkeer loopt vooral veel vertraging op door werkzaamheden en ongelukken. Zoals op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en knooppunt Sabina ging het mis. Je wordt er via de vluchtstrook langs geleid en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
2: Podium met Hans Smit op

Castadiva uit Norma van Bellini was dat, door koor en orkest van de Scala uit Milaan onder leiding van Tullio Serafin. En ja, die gouden stem natuurlijk van Maria Callas. En zij prijkt over een paar jaar wellicht op Europees papiergeld. Daar kunnen Europese burgers over meebeslissen. De Europese Centrale Bank moet kiezen tussen twee thema's: belangrijke personen uit de Europese geschiedenis of Europese vogels en rivieren. Van Tullio Serafin en ja, die gouden stem natuurlijk van Maria Callas. En zij prijkt over een paar jaar wellicht op Europees papiergeld. Daar kunnen Europese burgers over meebeslissen. De Europese Centrale Bank moet kiezen tussen twee thema's: belangrijke personen uit de Europese geschiedenis of Europese vogels en rivieren. En de Griekse operaster Maria

Eindhoven prijkt op de rode 10-euro-biljetten. Ik zou Maria Callas wel eerder met rood associëren, maar goed. De Europese burger die krijgt nu 2 maanden de tijd om zijn mening te geven. En dan maakt de Europese Centrale Bank een beslissing over hoe de nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien. Voor de link naar die enquête bekijk de website van NPO Klassiek. Daar staat een linkje. Nou ja, Beethoven op een tientje. Al blijft die muziek natuurlijk onbetaalbaar.

0: Belcia Quartet was dat, met het eerste deel uit strijkkwartet nummer 6, opus 18 nummer 6 van Ludwig van Beethoven, die dus als wij daarvoor stemmen, binnenkort op het nieuwe Europese tientje te vinden is. Meer informatie daarover vind je op de website van NPO Klassiek. Het is vrijdagmiddag en zoals altijd schijnen we weer met een volgspot op een vrouwelijke componist. Naast mijn muzieksamensteller Sigrid Breugler. Sigrid, wie wil jij vandaag in het licht zetten?
1: Heel graag de gravin van Die. En Die was een plaatje aan de rivier de Drome. En dat ligt in het huidige... Ja, dat zou nu de Provence zijn geweest. Ja, maar ja. In de 12e eeuw was dat Occitanië.
0: Ja.
1: En zij was een troubadour. Een vrouwelijke troubadour.
0: Okay.
1: En ze schreef in het oud-Occitaans. Mm-hmm. Ze schreef liederen over liefde. Vaak onbereikbare liefde. Maar ook over trots. Zelfs als ze was afgewezen, bezong ze nog wel haar slimheid en haar schoonheid. Ze schrijft ook over het gevaar van roddels. Dat vergelijkt ze met een wolk die de zon verduistert.
0: Ja, mooi.
1: En ook over verlangen. En heel expliciet ook schrijft ze dat ze ernaar verlangt, ik citeer, om haar ridder in haar naakte armen te houden.
0: Doe maar.
1: En hem als kussen te dienen.
0: Zo. Ja. Voor haar tijd behoorlijk stevige teksten. Dus de 12e eeuw, dat is lang geleden. Is er ook iets van haar werk overgebleven?
1: 5 liederen, om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat is bijzonder, want het is... Eigenlijk, het zijn de enige bewaard gebleven teksten van een vrouwelijke troubadour uit die tijd.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het een hele waardevolle toevoeging. Want we kennen natuurlijk allemaal de troubadour die onbereikbare dame bezingt. Maar hier wordt dus het vrouwelijk perspectief van de hoofdse liefde toegevoegd.
0: Ja. En begeleiden zij zichzelf, zoals de meeste troubadours, op een eigen instrument? Een lier of iets dergelijks? Of?
1: Nee, Hans, dames van adel, nee. Die hebben daar mensen voor. Als ze zich al lieten begeleiden, want vaak zongen ze ook gewoon a cappella.
0: Mm-hmm.
1: Maar er was er vaak iemand van een lagere sociale status, die dan speelde op een vedel.
0: Mm, ja. Wat heb je meegenomen van die 5 liederen?
1: Ja, ik vind het ook nog wel, voordat we naar de muziek gaan, leuk om iets te vertellen over haar leven, althans. Dat we er eigenlijk niet zoveel van weten. Dat is toch een middeleeuws mysterie. En dat komt doordat haar leven een eeuw later pas is opgetekend in een soort geromantiseerde versie door zangers die dat gebruikten om haar liederen in te leiden.
0: Mm-hmm.
1: En zo kennen we haar liederen ook, omdat het is gevonden in een liederenboek uit de 13e eeuw, dus ruim een eeuw later.
0: Mm-hmm.
1: Dat blijkt dus dat het dat men het de moeite waard vond om dat nog over te pennen. Nu komen we bij de muziek. Het enige lied waar zowel de tekst als de melodie van bewaard zijn gebleven, dat is het lied A Chantar. Dat is de korte titel. En daarin zingt de gravin van Die over een onbereikbare liefde. Nou, of die echt bestond, dat weten we niet. Maar dat hebben die zangers een eeuw later zo misschien gefantaseerd. Misschien was het echt. Mm-hmm. Het blijft een middeleeuws mysterie.
0: Ja.
1: Een stukje uit de tekst. Van de gravin. Ze begint met: ik ga zingen over iets waarover ik liever niet zou zingen. Want ik beklaag mij zo over hem van wie ik houd. Ik heb hem immers lief boven alles en iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij hem baten nog medelijden, nog hoofse beleefdheid, nog mijn schoonheid, nog mijn waarde, nog mijn verstand. Zo ben ik bedrogen en verraden, alsof ik onwaardig of onbehagelijk was.
0: Nou ja.
1: Ja, en dan eindigt ze ook nog met een waarschuwing. Ze zegt dan: ik wil weten, mijn schone en beminde vriend, waarom u zo hard en afstandelijk bent tegenover mij. Ik weet niet of dat uit trots voortkomt of uit kwade wil, maar weet dat al te grote trots velen ten val hebben gebracht.

Ik wil weten, mijn schone en beminde vriend, waarom u zo hard en afstandelijk bent tegenover mij. Ik weet niet of dat uit trots voortkomt of uit kwade wil, maar weet dan ook dat al te grote trots velen ten val heeft gebracht. Dat waren de laatste woorden van de Contessa Beatrice de Die, of de Dia, in het lied A Chantar Mer de Socio No Volgria. Regina Cabis hoorde je de sopraan bij het ensemble A Chantar. En het hele verhaal van Sigrid over deze Contessa, dat staat vanmiddag nog op de site van NPO Klassiek. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Met deze week de Engelse componist Benjamin Britten. Die schrijft tenor Peter Pierce in een brief van 6 april 1943. Ze zijn dan 4 jaar bij elkaar en het stel is nog altijd tot over hun oren verliefd. Hoor maar, mijn lief. Dit is niet een echte brief. Je weet hoe weinig nieuws er te melden is. Maar een coda van ons telefoongesprekken die onvermijdelijk emoties tekort doen. Ik houd van je. Ik hou van je, mijn enige. En denk op elk moment aan je. Mijn leven is onlosmakelijk verstrengeld met dat van jou. En dus vraag ik me altijd af wat jij precies doet. Hoe gaat het met Rigoletto? Hoe moet je heen en terugreizen naar Hull? Of je niet te uitgeput bent om überhaupt te zingen? Ik kan niet wachten om jou weer te zien. Arme schat, wanneer heb je tijd om een beetje te rusten en te ontspannen? Tot donderdag. Al mijn liefde, B. Was getekend B, Benjamin Britten, die schreef aan zijn geliefde Peter Pierce. Volgende week in de rubriek Zomerliefde dompelen we ons onder in het liefdesleven van componist Leos Janáček. Maar eerst nog een laatste keer genieten van Benjamin Britten's gevoel voor romantiek in zijn compositie Moonlight, derde van de 4 prachtige sea interludes door het Royal Liverpool Philharmonic.

0: Moonlight was dat, derde deel uit de Sea Interludes van Benjamin Britten, de Royal Liverpool onder leiding van Libor Pesek. Podium neemt je deze zomermaanden backstage bij zomerfestivals door heel Europa. En deze week zijn we in Haarlem voor het Internationaal Orgelfestival, dat daar bijna een week geleden van start ging. Directeur Peter Ouwekerk houdt een dagboek voor ons bij en hij schrijft onder meer over een spectaculair duoconcert in de Jozefkerk in Haarlem, waarbij pianist Samuel Ligion en organist Jean-Pierre Leguet samen improviseerden. Hij zegt, ja, het was echt ongelooflijk. Niets was te merken van de 40 meter afstand tussen beide spelers. Het leek of ze naast elkaar zaten. En dan te bedenken dat de Nestor van het tweetal, Jean-Pierre Leguet, ver in de 80, al heel zijn leven blind is en dus geheel op zijn oren moet vertrouwen. Kortom, wie het gemist heeft, heeft echt wat gemist. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, zegt hij dan nog. Ja. Lees het hele dagboek van organist en festivaldirecteur Peter Ouwekerk met ook de foto's en de video's op onze website npoklassiek.nl/podium. En volgende week gaan we backstage bij het Wereldmuziekconcours, waar de beste harmonie- en fanfareorkesten van de wereld bij elkaar komen in Kerkrade. Nu is het precies 6:10. En bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard met de verkeersinformatie.
1: Ja, de files nemen nu snel af. Er staat nog zo'n 50 kilometer vertraging. Werkzaamheden veroorzaken de meeste oponthoud rond Dordrecht. En een pechgeval op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Dar Taktavishvili schreef het, Georgisch componist. Dit Didavoy Nana, je hoorde David Gveleziani, de tenor, Avi Avital op de mandoline en Ira Shiran op de accordeon. En het Between Worlds Ensemble. Aan het begin van dit uur had ik het over bij muziek door het Sexteto Kanyenge, dat sextet gespeeld heeft bij het huwelijk van de Willem-Alexander en Maxima, 2002. Maar de manager van Karel Krajnov die zegt, nee, dat was niet zo. Dat was Karel solo, maar het is wel leuk dat op 2027, dus bij het 25-jarig huwelijk, dan speelt hij weer, niet in de Nieuwe Kerk, maar in het Concertgebouw. Met het Nederlands Kamerkoor en het Residentieorkest. Alle onder leiding van Ed Spanjaard, dus die destijds ook de muzikale leiding had. Dat is misschien leuk om even te vermelden, zegt hij nog. Nou, dat vind ik ook. Dus bij het huwelijk was hij er. En 25 jaar later is Karel Krajnov er weer bij. Goed, op naar het nieuws met muziek van Mel Bonis. Vertel ik dat we straks in het podium natuurlijk de eerste 20 minuten muziek uit The Roaring Twenties hebben. En we staan stil bij de 85ste verjaardag komende week van gamba-speler en dirigent Jordi Savai. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Maandag om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. Ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel binnen op de Jordaanoever. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij de 4 doden. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen handhaven op de Merwedebrug bij Gorkum. Die brug is 65 jaar oud en is aan vervanging toe. Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. Toch gebeurde dat en daarom hangt Rijkswaterstaat camera's op en gaat het dus boetes uitdelen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Jaap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

ik werd wel aangekondigd, maar dat was toch echt de stem, de prachtige stem van Paul Robeson met Old Man River uit Showboat van Jerome Kern. Afkomstig uit de musical Showboat uit 1927. Welkom terug bij Podium. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. De roaring twenties, de roerige jaren 20. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Showboat, je hoorde het net, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Edna Ferber. Die deed jarenlang onderzoek naar het toen al verdwijnende fenomeen van de showboats. Schepen op de Mississippi en rivieren in Ohio die entertainment naar de bewoners langs de rivieren brachten. Nog een nummer dat een standaard zou worden uit Showboat. Can't Help Loving That Man.

Can't Help Loving That Man uit de Showboat van Jerome Kern. Federica von Stade hoorde je Theresa Stratas en Jerry Hadley bij de London Sinfonietta onder leiding van John McGlynn. Ja, Mississippi. Geboren in de staat Mississippi in 1895 was componist William Grant Still. In 1930 schreef hij zijn eerste symfonie, bijgenaamd Afro-American. Het werd het eerste symfonische werk van een Afro-Amerikaanse componist dat door een bekend orkest werd uitgevoerd. Dit is het Detroit Symphony onder leiding van Nehemiah Yerfe met het eerste deel uit die eerste symfonie van William Grant Still.

0: De Detroit Symphony onder leiding van Naomi Ervey met Longing, het eerste deel uit de eerste symfonie van William Grant Still, geboren in de staat Mississippi. En deze symfonie dateert uit 1930. Maandag meer Roaring Twenties in podium na zessen. Nu is het 6:08. Tijd voor de ANWB en daar zit Annemieke Bosgaard. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, we zijn toe aan de laatste files van de avondspits. Je hebt nog een afsluiting op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Naar verwachting gaat de weg om 7:00 weer open.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Hans Smit.
0: Met de tijd voor de gouden opname. De Spaanse dirigent, componist en viola da gamba speler Jordi Savall heeft zich gespecialiseerd in repertoire van middeleeuwen tot barok. Hij geldt als een van de belangrijke figuren uit de oude muziekbeweging. En af en toe maakt hij een uitstapje. Dan dirigeert hij bijvoorbeeld een symfonie van Beethoven of van Mozart. Hij richtte zijn eigen platenlabel op en een aantal ensembles, zoals Le Concert des Nations. Deze zomer blaast de Spaanse viola da gamba speler, dirigent en componist 85 kaarsjes uit. En dat vieren we deze hele week alvast in podium.

Gavotte du Tendre was dat van Monsieur Jean de Sainte-Colombe, muziek uit Tous les Matins du Monde, gespeeld concert, door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ja, dat is dus veel muziek. Jawel, want in 1991 verscheen de film Tous les Matins du Monde. Die film die gaat over het leven van componist en viola da gamba speler Monsieur de Sainte-Colombe en zijn leerling Marin Marais. Hoofdrollen voor deze films zijn in deze film waren voor vader en zoon Gérard en Guillaume Depardieu, die de oude en de jonge Marais spelen. De muziek in de film werd verzorgd door Jordi Savall. Die schreef de muziek en er werd muziek gebruikt van Marin, van, je hoorde het net, Monsieur de Sainte-Colombe, van Jean-Baptiste Lully en François Couperin. De film was succesvol, mede doordat de film... Ja, veel muziek bevat van die componisten zelf. En vandaag laten we ook muziek horen van Marin Marais. We horen Jordi Savall op de viola da gamba in dit La Rêveuse uit de pièce de viol van Marin Marais. Van die componisten zelf. En vandaag laten we ook muziek horen van Marin Marais. We horen Jordi Savall op de viola da gamba in dit La Rêveuse uit de pièce de viol van Marin Marais.

Muziek van Marin Marin hoorde je afgelopen kwartier. Gebruikt in de film Tous les matins du monde met Jordi Savai op de viola da gamba. Hij heeft ook de muziek samengesteld voor die film Tous les matins du monde. Die overigens ook op Netflix te zien is, zag ik net. En Savai ontving voor de filmmuziekselectie een César in dat jaar. Een soort Franse Oscar. Ik heb nog een fijne concerttip voor je. De Oekraïnse jeugd laat van zich horen met de Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Die zijn in Nederland voor 2 concerten. De Volkskrant interviewde vandaag dirigent Oksana Liniv. Die richtte het orkest 10 jaar geleden op. En ze vertelt, sinds de Russische invasie is het te gevaarlijk om in Oekraïne te werken. Voor een aantal jonge muzici is het jeugdorkest een welkom vakantiekamp. Even hoeven ze geen luchtalarm te horen. En sommigen hebben hartverscheurende ervaringen achter de rug. Ze treden op in Nederland. Zondag in het Concertgebouw. Dinsdag op het festival Muziekzomer Gelderland in Apeldoorn. Op het programma Brahms, Dvorak en de Oekraïnse componist Eduard Rezach. Onder de leiding van de bevlogen Oksana Liniv. Hier hoor je haar met een ander orkest. Het Graatse Philharmonisch Orkest in repertoire van Pietro Mascagni.

het intermezzo uit de Cavalleria Rusticana van Mascagni was dat door het Graz Philharmonisch Orkest onder leiding van Oksana Linich, die dus momenteel met dat Oekraïns jeugdorkest in Nederland te bewonderen is. Zondag in het Concertgebouw, dinsdag op het festival Muziek Zomer Gelderland in Apeldoorn en vandaag in de Volkskrant een interview met haar. Morgenavond in het zomeravondconcert op deze zender Mozart's komische opera Così fan tutte. Het koor en orkest van het Verbier Festival onder leiding van Gábor Takács-Nagy nemen de honneurs waar. Fijne opera. In de opera stellen twee jonge mannen de trouw van hun verloofde op de proef door zich vermommen als andere mannen. Nou, misschien zou dit tegenwoordig niet meer kunnen. Maar enfin, morgenavond vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek te bewonderen. Dit is een aria van een tijdgenote van Mozart, Marianne Martinez.

0: Uit Bernice Akevai van Marianne Martinez hoor je Nuria Riel met de La Floridiana onder leiding van Nicoleta Paracivescu. Zo dadelijk na zeven gaat Bijtske de Jong verder met opium. Wat ga je doen?
1: Ja, ik bel zo meteen met onze cultureel ambassadeur in Brabant. En hij tipt twee voorstellingen die binnenkort te zien zijn in Den Bosch. En ik spreek met een van de initiatiefnemers van de Amsterdam Rainbow Dress. Ja, dat is een bijzondere jurk waar een hele installatie omheen is gebouwd. Ook met klassieke muziek.
0: Okay, zijn voorstellingen op de parade daar? Of de boulevard?
1: Ja, precies. Ja, klopt.
0: Oh, leuk. Nou, dat naar zevenen. Tot slot Stephen Huff met muziek uit de Mary Poppins. Op geheel onnavolgbare wijze. Ik wens je een prachtige avond. Tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote natuurbrand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Dat gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. En de 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan wat warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
7: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Bijtske de Jong.
8: Ja, goedenavond en welkom bij Opium, het cultuurmagazine van Avrotros hier op NPO Klassiek. Wat kun je verwachten het komend uur? Nou, rond 7:30 geeft onze culturele ambassadeur uit Brabant, de wekelijkse weekendtip. We hebben fijne muziek van Chopin, Boccherini en Schumann. En ik ga in gesprek met Arnoud van Krimpen, een van de initiatiefnemers van de Amsterdam Rainbow Dress. Een jurk die symbool staat voor verzet en solidariteit. Samen met componist Thomas van Dun maakte Arnoud een immersieve installatie voor World Pride in Amsterdam, te zien in het gebouw van de Nationale Opera en Ballet. Een bijzonder project, zometeen meer daarover, maar eerst muziek uit die installatie.

0: Ja, je hoorde een fragment uit de compositie Unfolded Voices van Thomas van Dun. Speciaal gemaakt voor de installatie Amsterdam Rainbow Dress Unfolded Voices. Die voor World Pride gemaakt is en vanaf morgen te zien is in het gebouw van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Een van de initiatiefnemers is Arnoud van Krimpen en die heb ik aan de lijn. Goedenavond, Arnoud.
1: Een hele goede avond.
0: Middelpunt van die installatie is een jurk. Vertel, wat moet ik voor me zien? Beschrijf hem eens.
1: De Amsterdam Rainbow Dress is een jurk, maar het is wel een hele grote jurk. Als hij helemaal uitgespreid op de grond ligt, heeft hij een doorsnee van 16 meter. En hij is gemaakt van vlaggen, van 81 vlaggen in totaal, waaronder nog 66 landenvlaggen. Van landen die queer personen criminaliseren. Dus dat wil zeggen dat het niet wettelijk niet is toegestaan om te zijn wie je bent. En dat, dat heeft verschillende strafmaten wereldwijd. Dat kan gaan van gevangenisstraf. Maar ook nog 8 landen die in de jurk vertegenwoordigd zijn. Van landen waar de doodstraf kan staan op homoseksuele handelingen. Daar hebben wij 10 jaar geleden van die vlaggen hebben wij een jurk gemaakt. En die maakt inzichtelijk dus wat eigenlijk de staat van queerfobie is wereldwijd. Maar er zit wel een positieve draai aan op het moment dat een land decriminaliseert. Dus een wetgeving in positieve zin aanpast. Halen wij die landenvlag eruit en vervangen we door een regenboogvlag. En dat is in de afgelopen 10 jaar is dat 11 keer gebeurd. Dus intussen bestaat de jurk uit landenvlaggen, regenboogvlaggen en de vlag van de stad Amsterdam.
0: Kijk, en uiteindelijk is de hoop dat het alleen nog maar regenboogvlaggen worden en de vlag van Amsterdam.
1: Precies, ja. Dat het lijfje is van de vlag van Amsterdam met daaronder een enorme jurk. Hij staat nu ook bijna 4 meter hoog en tot op de grond en dan loopt hij nog steeds enorm uit, maar dat het 1 grote regenboogvlag is. Dat is alleen nog niet aan de hand helaas. Het is nog steeds 1/3 van de landen ter wereld zo ongeveer die criminaliseren.
0: Ja, je zei net, we hebben hem ontworpen. Wie zijn we?
1: Dat hebben we in Empathie Comité gedaan in 2016. En dat is samen met Matthijs van Bergen, Uri van Woezik en Jochem Kaan en ikzelf hebben dat toen gedaan.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een ingeving die we toen hadden en die in de, eigenlijk vrij direct daarna vleugels kreeg en de laatste 10 jaar de wereld over heeft gereisd en intussen in 35 landen te zien is geweest en gefotografeerd is.
0: Zo, ja, want die jurk heeft in de afgelopen 10 jaar heel wat meegemaakt, geloof ik.
1: Zeker, zeker. Ja, we hebben hem op heel veel plekken mogen laten zien. Heel veel mensen hebben hem gedragen. We hebben hem heel veel kunnen fotograferen in samenwerking met fotografen wereldwijd, modellen wereldwijd, die allemaal die jurk, om maar zo te zeggen, hebben geladen met hun eigen ideeën en hun eigen identiteiten. En dat heeft ons een waardevol kunstwerk opgeleverd intussen. En een enorme serie met foto's die we over de hele wereld gemaakt hebben, die op onze website bijvoorbeeld ook allemaal te zien zijn natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En, en nu na 10 jaar dachten we willen er nog een laag aan toevoegen.
0: Ja, precies. Ja, want de jurk is dus niet nieuw. Die bestaat 10 jaar. Maar wat is er wel nieuw? Beschrijf eens.
1: Wij hebben die jurk en die foto's. Eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat wij een verhaal willen vertellen en daar kunst voor gebruiken. Een activistisch verhaal waar we kunst voor gebruiken. Dus we noemen het zelf ook een artivism project. En daar hebben we de jurk zelf voor. We hebben intussen ook die enorme serie foto's die ook dit verhaal communiceren. Maar we dachten, er zijn andere vormen van kunst die hier ook heel sterk in kunnen zijn en die misschien het verhaal nog wel versterken. Dus Thomas en ik, wij kennen elkaar goed en we waren met die jurk 1 jaar of 4 geleden, geloof ik, waren we in Canada. En daar ontstond dit idee en dat is gaan rijpen. En wij bedachten van we willen er eigenlijk een compositie omheen maken en de mensen die uit die landen komen die in de jurk vertegenwoordigd zijn, een stem gaan geven. Dus we hebben zangers gezocht, vaak ook mensen die gevlucht zijn uit de landen die, waar ze vandaan komen om hun identiteit. En die zangers hebben wij bij elkaar gebracht en daar hebben we 12-stemmig koorwerk, heeft Thomas daaromheen gecomponeerd. En dat hebben zij gezongen. Daar hebben we videoclips van gemaakt die allemaal te zien zijn om die jurk heen. En als geheel is het dus een audiovisuele installatie die dit verhaal vertelt. Alleen nu wel persoonlijker dan Je ziet nu echt de mensen om wie het gaat.
0: Ja, ja. Ja, en ik begreep dat je... Je hebt dus die schermen en je hebt die jurk. Maar je kunt rondlopen. Hè? En dan hoor je ook... Afhankelijk van waar je hoort, hoor je bepaalde loopt, hoor je bepaalde stemmen sterker? Klopt dat?
1: Ja, technisch gezien hebben we het als volgt gedaan. We hebben alle stemmen afzonderlijk opgenomen op een afzonderlijk spoor. We hebben al die videoclips ook afzonderlijk opgenomen. En dus iedere zanger, iedere deelnemer, iedereen die meewerkt aan dit project heeft een eigen geluidsmonitor en beeldmonitor die rondom die jurk zijn. Als je meer in het midden van de zaal bent, hoor je alle stemmen even sterk. En hoor je eigenlijk het koorwerk even sterk. Maar je kunt naar de monitoren toe lopen en dan hoor je die afzonderlijke stemmen. En dan krijg je dus een veel persoonlijker contact met iedere zanger.
0: Ja. Wat zingen ze eigenlijk? Wat is de strekking van de tekst?
1: De strekking van de tekst, het libretto is geschreven door Fleur Pirets, een Vlaamse schrijfster en kunstenares die ons project ook al heel lang kent. En zij heeft eigenlijk haar oor te luister gelegd bij de verhalen die deze mensen te vertellen hebben. Ze heeft interviews gelezen van queer vluchtelingen van over de hele wereld en wat hun verhalen zijn. Daar heeft zij de belangrijkste regels uitgenomen die eigenlijk samengebracht in een libretto wat gaat over uitsluiting, wat gaat ook over hoop, wat gaat over niet vrij zijn, maar streven naar vrijheid.
0: Ja, nou, we hebben net een kort stukje, een fragment al kunnen horen ook van hoe dat klinkt, hoe die compositie klinkt. Maar als je het dus echt wil ervaren en rond wil lopen, dan kan dat vanaf morgen. Arnoud van Krimpen, ja. Dankjewel. Dank dat je aan de telefoon wilde komen. En die installatie Amsterdam Rainbow Dress Unfolded Voices is dan nog tot en met 8 augustus te zien in de Boekmanzaal van het gebouw van de Nationale Opera en Ballet. Iedere dag geopend tussen 10 en 5 uur. En bij het kopen van een kaartje bepaal je zelf welk bedrag je kan missen.

De postpianist Christian Zimmerman speelde het tweede deel uit het eerste pianoconcert van Chopin. Zimmerman werd begeleid door het Pols Festival Orkest.

We waren even meegenomen naar Griekenland. De Griekse zangeres Savina Giannatou was dat, samen met het muziekensemble Primavera en Saloniko.

0: Dat waren twee delen uit het vierde quintet voor gitaar en strijkkwartet van Luigi Boccherini.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het is even over 7:30, tijd voor de weekendtip van een van onze culturele ambassadeurs in dit land. Vandaag komt de tip uit Brabant. Klaar aan de telefoon zit Guido Broers, programmeur bij Theaterfestival Boulevard in 's-Hertogenbosch. Guido, welkom.
2: Hallo, goedenavond.
0: Vertel, eerst, wat is het Theaterfestival Boulevard?
2: Ja, Theaterfestival Boulevard is een theaterfestival in Den Bosch, waarin we de podiumkunsten in de brede zin laten zien door, eigenlijk door heel de stad, 11 dagen lang, 6 tot met 16 augustus dit jaar. De 42e editie wordt dit. En we hebben ongeveer 100 voorstellingen en concerten die we dus door de hele stad laten zien op bijzondere locaties, in tuinen, in de reguliere theaters en op het festivalhart aan de voet van de Sint-Jans kathedraal.
0: En theater is dan breed gezien, denk ik, hè? Want je had het over voorstellingen, concerten.
2: Ja. Alles. Dus dat is een korte installatie waar je even ingaat om 2 minuten iets mee te maken. Maar ook je kunt de bus pakken naar een locatie om naar een voorstelling, volwaardig voorstelling van 90 minuten te gaan. Je kunt dans zien in kleinere tenten op het plein. Er is storytelling in een tuin. Dus zo heb je heel veel verschillende vormen die we eigenlijk laten zien.
0: Ja. Nou, uit al die voorstellingen die er zijn, welke wil je graag tippen bij de luisteraar?
2: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met Romeo en Julia van het Schelde-offensief en Compagnie Marius. Die gaat bij ons spelen op Fort Isabella. Dat is een oud kazerneterrein, een oud vestingswerk. En het is een heel bijzondere samenwerking tussen Compagnie Marius, want zij maken heel erg ambachtelijk teksttoneel en filosofische comedies. En je hebt het Schelde-offensief en dat is een eigenlijk een soort theaterlabo, zo noemen ze het zelf, voor acteurs met verschillende beperkingen. En in deze voorstelling zitten ook verschillende acteurs dus met het syndroom van Down. En zij gebruiken dus echt het traditionele verhaal, waarvan ik mag aannemen dat iedereen dat wel zo'n beetje kent. Mm-hmm. En dat brengen ze naar het nu in een hele mooie hertaling, volledig op rijm en in metrum, dus helemaal trouw aan Shakespeare.
0: Zo.
2: En dus met een gemengde cast. En omdat je dus verschillende soorten acteurs daarin hebt, zul je ook zien dat iedereen er echt in dienstkracht staat. Dus dat is iets waar ik enorm naar uitkijk. En collega's die op de première waren, hij is in België in première gegaan. En wij hebben dan voor het eerst de Nederlandse première van dit werk. En daar kijk ik echt enorm naar uit.
0: Leuk. En is van 10 tot 16 augustus, geloof ik, hè? Bij jullie?
2: Ja, van maandag tot en met zondag.
0: Ja. En dan had je nog iets wat je wilde tippen. Vertel.
2: Ja, dat is van Club Gewalt. Dat is voorstelling Noise. En Club Gewalt is, vind ik, een heel tof muziektheatercollectief. Ze komen uit Rotterdam. En ze maken heel spannend theater wat de grenzen opzoekt. En ze zijn dus ook niet bang om serieuze thema's aan te pakken. Dus ook met elkaar te onderzoeken wat betekent het nou eigenlijk om een collectief te zijn. En dit werk, in deze voorstelling gaan ze het hebben over stress. En dat we dus eigenlijk met z'n allen continu in een stresscyclus zitten. En dat klinkt heel zwaar. En de titel Noise, ja, dat klinkt ook al best wel heftig. Maar het begint eigenlijk heel grappig als een soort TED-talk over hoe we om kunnen gaan met stress. En dan mondt dat uit in een muzikale paniekaanval.
0: Oh.
2: En dat wordt allemaal op een hele spannende muzikale vorm weergegeven. Dus je hebt hele mooie koorzangen waar je dan helemaal in meegaat. En dan komt er weer een synthesizer in. Waardoor je dus eigenlijk een gevoel krijgt van, oh ja, zo kan het dus voor verschillende mensen voelen om stress te ervaren. En laten we dat serieus nemen, hoe we daar allemaal mee omgaan. Dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi pleidooi daarvoor.
0: Mooi. Noise van Club Gewalt dus. Guido Broers, dank je wel. En als je nou hebt geluisterd en je denkt, nou interessant, maar misschien wil ik ook wel naar een van die andere voorstellingen die het festival te bieden heeft. Je kunt alle informatie over Theaterfestival Boulevard vinden over de voorstellingen op festivalboulevard.nl.

Een deel uit de tweede orkestsuite, Romeo en Julia van Prokofjev, in een bewerking van Johan de Meij. Je hoorde het Amsterdam Wind Orchestra onder leiding van Arie van Beek.

Dat was het Allegretto uit het quintet voor piano, hobo, klarinet, fagot en hoorn van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier uitgevoerd door Alfred Brendel, Heinz Holliger, Eduard Brunner, Herman Bouwman en Klaus Tuneman. Dit was Opium voor deze week. Aanstaande maandag zit Annemieke Bosman hier weer en zij heeft schrijver Rosa Willem Vlogman te gast. Zij schreef de roman Wat mijn lichaam weet. En daarin krijg je als lezer het dagboek van Reva in te zien. Fragmenten die zo intiem zijn dat je als lezer regelmatig een voyeur voelt. Een zoektocht waarin Reva haar seksualiteit herdefinieert en ook het begrip intimiteit. Zometeen, na 8 uur, het zomeravondconcert met Pieter van Nes, rechtstreeks vanuit Paleis Het Loo in Apeldoorn. Met een concert met maar liefst 12 cellisten. Tot 8 uur hoor je nog muziek van Robert Schumann. Een deel uit zijn 2e symfonie. En ik wens je een fijn weekend toe.

0: zo.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
2: En een hele goede avond en van harte welkom bij dit zomeravondconcert. Vanavond live vanuit de koninklijke stallen van Paleis Het Loo. Waar vandaag de muziekzomer Gelderland wordt geopend. Het is een bijzondere plek voor een bijzonder festival. Een festival dat al sinds 2001 laat zien dat klassieke muziek niet alleen thuis hoort in concertzalen, maar juist ook op allerlei bijzondere plekken in de provincie. Kastelen, kerken, landgoederen, noem het maar op. En dus ook paleizen. En dan die combinatie van jong talent en bijzondere locaties is eigenlijk de rode draad van deze muziekzomer. Veel muzici die hier ooit als jong talent begonnen zijn, zijn later internationaal doorgebroken. Dus alleen daarom is het al de moeite waard hier eens te komen luisteren. Naar bijvoorbeeld de Young Artist in Residence. Een jonge muzikus die de gelegenheid krijgt zich te profileren, om te experimenteren en om met ondersteuning van die organisatie een grote stap in zijn of haar carrière te zetten. En dit jaar is de jonge artiest cellist Douwe IJzers. Hij komt nu het podium op samen met 11 jonge collega's cellisten. En hij mag het festival openen. Hij heeft als Nederlandse cellist afgelopen jaren snel naam gemaakt. Hij studeert aan het Mozarteum in Salzburg, won verschillende internationale prijzen en heeft voor deze residentie een programma samengesteld dat echt iets persoonlijks vertelt over zijn instrument. Geen verzameling virtuose showstukken, maar een reis langs muziek die zich telkens opnieuw laat kleuren door de klank van een cello-ensemble. De 12 cellisten buigen nu voor het publiek. En directeur van het festival, Ewout van Dingstee, die wil graag nog een paar woorden zeggen om het festival te openen. Want het is toch een bijzonder moment waar wij nu getuige van zijn.
3: Goedenavond. Hartelijk welkom bij het openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland. Hartelijk welkom hier, hartelijk welkom ook voor de luisteraars van Radio 4. Ik ben Ewout van Dingstee, ik ben de directeur van de Nationale Jeugdorkest in Nederland. En met die organisatie organiseren wij elk jaar een 16-daags zomerfestival vol muziek. En daarnaast, zoals de naam van de organisatie ook al zegt, verschillende projecten van jeugdorkesten. Ons jongste orkest, het Jeugdorkest Nederland, heeft afgelopen week al hard gerepeteerd en is inmiddels op tournee. Zij komen volgende week in het festival. De week daarna zal ons symfonisch pop-jazz orkest, het Jong Metropool, spelen. En aan het eind van het festival komt ons Nationaal Jeugdorkest, bestaande uit conservatoriumstudenten van alle conservatoria in heel Nederland, ook naar Apeldoorn en gaat hard werken aan Mahler 5e symfonie. Die orkesten zijn allemaal in het festival. Daarnaast hebben we ook twee gastorkesten. En daarnaast natuurlijk heel veel ensembles. Die spelen allerlei verschillende programma's. We hebben familieconcerten. We hebben dagen waarop jonge kinderen hun talent kunnen ontdekken voor muziek. Mogen ze instrumenten uitproberen. Maar we maken ook met al die ensembles theatrale programma's. Programma's met dansprogramma's. Met lichtkunst. We hebben zelfs een programma waarin muziek samenkomt met graffiti-kunst. Dus van alles te beleven in het festival. En dat doen we door de hele provincie Gelderland. Heel veel verschillende locaties. We gaan natuurlijk naar theaters, maar we zitten ook midden in het Nationaal Park van de Hoge Veluwe. Midden in de natuur met een ensemble. We gaan naar industriële complexen. En we zitten bij Paleis Het Loo, zoals vanavond. We zitten hier bij Paleis Het Loo. De luisteraars thuis kunnen het niet zien. Misschien goed om dat even te schetsen. We zitten op de aanspanplaats bij de stallen van het paleis. En dan kunt u zich voorstellen, dat is een hele mooie houten overkapping. En dat doet natuurlijk wat met akoestiek. Maar misschien nog wat bijzonderder is de vloer waar dit op zit. Daar liggen allemaal steentjes, tenminste dat lijken steentjes, in een mooi visgraadmotief. Maar die zijn van hout. En dat is destijds gedaan omdat daarmee de paardenhoeven minder lawaai maakten, zodat paarden tijdens het aanspannen niet zouden schrikken. Maar het helpt ons vanavond aan een hele mooie akoestiek. Dat gaan jullie dadelijk ervaren. Heel veel dank aan het paleis dat we hier mogen zijn vanavond. Natuurlijk dank ik ook iedereen die op andere manieren ons festival mogelijk maakt. De fondsen, de overheden, de sponsoren, de vrienden, andere donateurs, vrijwilligers. En natuurlijk ook alle muzici, coaches en dergelijke die allemaal betrokken zijn. En al die andere mensen die zorgen dat we zo'n festival kunnen organiseren. Je moet je voorstellen, er komen in deze tijd, in die paar weken tijd dat we dit organiseren, ongeveer 400 jonge muzici bij ons aan het werk. En dat leidt uiteindelijk binnen het festival tot ruim 80 concerten en voorstellingen. Dus dat zijn de orkesten, de ensembles, we gaan ook naar woonzorginstellingen, dus er gebeurt van alles. Elk jaar hebben wij bij de Muziekzomer Gelderland een Young Artist in Residence, telkens een ander instrument. En dit jaar hebben we daarvoor Douwe Eijsens uitgenodigd. Hij is cellist. Hij heeft voorbereid voor dit festival 3 verschillende programma's. 1 programma waarin hij de cello echt centraal stelt. Daarbij gaat het dan over de geschiedenis van de cello, maar ook wat er allemaal voor mogelijkheden met die cello zijn. Daarnaast heeft hij een programma, wat ik heel leuk vind, bedacht, waarbij hij in samenwerking met wetenschappers zich verdiept in wat muziek met het brein doet. En stelt zich daarbij dan ook de vraag, hoe komt het nou toch eigenlijk dat popmuziek, populaire muziek, zoveel meer mensen makkelijk aan lijkt te spreken dan klassieke muziek, terwijl de basis waarop die muziek gemaakt is eigenlijk hetzelfde is. Sterker nog, heel veel populaire muziek is gebaseerd op klassieke muziek. Nou, die vraag gaan we niet vanavond beantwoorden. Daarvoor moet een ander programma komen. Vanavond heeft Douwe gedacht, we gaan de opening doen. En hij is zelf cellist. Hij is natuurlijk gek op cello. Dat hebben we gemeen. En 1 cello is leuk, maar meer is veel beter. Dus in meervoud en in extreme vorm, we hebben het programma Cellissimo genoemd. Ik geef graag het woord aan het ensemble Douwe Eijsens. Heel veel plezier vanavond en bij de Muziekzomer Gelderland.
2: Dat was Ewout van Dingsteen, directeur van Muziekzomer Gelderland. En ze beginnen nu met muziek van Julius Klengel voor 12 cello's. De hymnus, eigenlijk het stuk dat voor deze bezetting is geschreven. Douwe Eijsens heeft 11 jonge collega's meegenomen die hier dit programma zullen spelen in wisselende bezettingen, soms met z'n vieren, soms met z'n achten. En af en toe, en dat is natuurlijk het leukste in dit programma, Cellissimo, ook met z'n 12e, met deze muziek van Julius Klengel. Een naam die iedere cellist kent, maar bij anderen misschien wat onbekender is. Maar deze hymnus, die mag er zijn.

0: Ja, en dan mis je die violen eigenlijk helemaal niet, hè? In deze muziek van Julius Klengel. En Douwe IJsers gaat nu zelf ook de volgende muziek toelichten.
1: Goedenavond allemaal. Bedankt voor uw komst. Wij hebben zojuist voor u Klengel gespeeld. Klengel, de hymne voor 12 Sally. Dit is het eerste stuk vanavond en ook gelijk het laatste stuk dat origineel is geschreven voor deze bezetting. De rest van de stukken zijn allemaal bewerkingen van andere bezettingen. Zo ook het volgende stuk wat we voor u spelen. Van Mozart spelen wij het derde deel van zijn sonate K381, geschreven voor vier handen voor de piano. En dit heeft Mozart geschreven toen hij 16 jaar oud was en nog studeerde, woonde in Salzburg bij zijn ouders. En in die tijd schreef hij veel muziek voor huiselijke bezettingen. Dus pianowerken en kamermuziek, kleine kamermuziekbezettingen. En daarmee gaven ze in hun eigen huis veel concerten voor familie, voor vrienden. En dus dit stuk speelde Mozart zelf heel vaak met zijn zus, Maria Anna Mozart. En wij zullen het voor u spelen met vier celli. Dus dat is dan, elke cello is zeg maar één hand van de piano. Geniet ervan.
0: Douwe IJsers, die hier midden in het changement zijn muziek stond toe te lichten, gaat nu zitten. Terwijl het changement wordt voltooid voor het divertimento in D, grote tekst KV 381 van Mozart. Het laatste deel daaruit met vier cellisten, arrangement dus, zoals hij al zei, alle stukken behalve die muziek van Klengel zijn arrangementen voor deze bezettingen. Muziek nu van Mozart.

0: Het slot van het Divertimento KV 381 van Mozart door Douwe IJsis en drie collega's. En er komt nu weer een changement, want we gaan weer naar 12 cellisten. En we gaan luisteren zo naar het voorspiel en de Liebestoot van Richard Wagner. Dus er wordt weer een klein beetje verbouwd. We zitten hier heerlijk, half buiten, half binnen in de koninklijke stallen van Paleis het Loo. En ik denk dat Douwe IJsis misschien nog wel iets wil zeggen. Nee, ik vermoed van niet. Er wordt nog wel druk gebouwd op het podium. Ja, Wagner die in die opera Tristan en Isolde. Ah kijk, daar komt Douwe IJsis toch.
1: Tristan en Isolde, het voorspiel und Liebestod. Dat is de opera Tristan en Isolde van Wagner. En dit verhaal gaat over Tristan, een ridder uit Engeland. En Isolde, een prinses uit Ierland. En Isolde, de prinses, is uitgehuwelijkd aan een koning in Engeland. Koning Mark heet hij. En dat is in hetzelfde dorp als waar Tristan woont. En Tristan is opgedragen om Isolde op te halen. En met een schip te varen naar Engeland om haar daar te krijgen en daar te trouwen. Op de boot komen zij elkaar tegen, Tristan en Isolde. En de moeder van Isolde die heeft een liefdesdrank in haar tas gedaan. En dat heeft ze gedaan eigenlijk voor Isolde en die man, die koning. Maar Isolde is helemaal niet verliefd op die man. Dus die moeder dacht, ik doe een liefdesdrankje in die tas. En die heeft vervolgens, Tristan en Isolde hebben dat samen opgedronken. Dus die zijn toen op dat schip ontzettend verliefd op elkaar geraakt. En het probleem is dat Tristan is een ridder, een nobele man. En die moet dus aan zijn eer voldoen, zeg maar. En Isolde is uitgehuwelijkd, dus het kan allemaal echt niet, natuurlijk. Dus er is heel veel gedoe, ze mogen niet bij elkaar zijn. En dat is natuurlijk vreselijk voor hun. En dit specifieke verlangen naar liefde, maar dat het niet komt, zeg maar, dat het niet mag. Dit hoor je, dat gaan we zo even voor u spelen, het Tristan-akkoord. Het beroemde Tristan-akkoord. Dat is een akkoord waarin u kan horen dat er heel veel spanning zit die nooit wordt opgelost. Het enige moment dat dat akkoord wordt opgelost is aan het einde van Liebestod. Helemaal aan het einde van het stuk dus. Want voorspiel en Liebestod worden achter elkaar gespeeld. En helemaal aan het einde van Liebestod wordt dus dat akkoord opgelost. En waarom dat is, is omdat Tristan en Isolde allebei doodgaan. En ja, het is heel tragisch. Maar de enige manier om dus bij elkaar te zijn, is met de dood. Dat hun zielen bij elkaar komen in de hemel. En daarom wordt dus aan het einde net dat akkoord opgelost. Het is geweldige muziek. Geniet ervan.
0: Inderdaad, misschien wel het meest besproken akkoord uit de muziekgeschiedenis. Ik weet niet of ze nog even willen stemmen. Nee, ze gaan toch beginnen met voorspiel en de Liebestod van Richard Wagner. Muziek die oorspronkelijk in de orkestbezetting ook begint met de cello-sectie. Dus dat, hoe toepasselijk is het dan om het nu met 12 cellisten te horen? Ik denk niet dat het zal klinken als een reductie, maar als een hele warmbloedige versie van deze muziek. Vol verlangen naar de liefde die, ja, alleen maar in de dood te vinden is, zoals Douwe IJsis zojuist al zei. Douwe IJsis, cellist en young artist in residence bij de Muziekzomer Gelderland.

0: applaus voor de 12 cellisten onder aanvoering van Douwe Eises, de Young Artist in Residence, hier bij de Muziekzomer Gelderland. Tijdens dit concert Cellissimo, een van de concerten die hij mocht organiseren als Young Artist in Residence. En ze speelden hier muziek van Richard Wagner. De opening, het voorspiel en de Liebestod, het slot van Tristan und Isolde. En dat maakt dat het hier nu in deze prachtige stallen, waar het zonlicht langzaam achter het gebouw verdwijnt, nu inmiddels pauze is. En ik even een paar woorden kan wisselen zo dadelijk met Douwe Eises. Maar dan zeg ik in ieder geval dat dit concert op nporklassiek.nl/avondconcert nog eens terug te luisteren.
1: Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Nou weet ik even niet of ik avondconcert of zomeravondconcert zei. Maar ik bedoelde in ieder geval het laatste. nporklassiek.nl/zomeravondconcert. Ja, we zijn dus halverwege dit openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland. Hier vanuit de stallen, de koninklijke stallen van Paleis Het Loo. En wat het programma bijzonder maakt is dat het dus niet draait om één beroemde componist of één muzikale periode. Maar het instrument staat centraal. Van Mozart tot Morricone, die gaan we nog horen. Van Wagner tot Piazzolla. Alles wordt bekeken door de bril van de cello. En dat zegt ook wel iets over de ontwikkeling van het instrument. Lange tijd stond de cello juist bekend als een begeleidingsinstrument. Degene die de baslijn speelde waarop de anderen konden schitteren. En pas vanaf de 19e eeuw kreeg de cello toch steeds vaker die hoofdrol als solo-instrument. En dankzij spelers zoals Pablo Casals veranderde ook dat beeld van de cello. Ineens bleek toch hoeveel expressie en virtuositeit en kleur erin verborgen zaten. En een cello-ensemble is dan eigenlijk de logische volgende stap. Niet één solist voor een orkest, maar een hele familie van cello's die samen het orkest vormen. Soms hoor je bijna een strijkkwartet, dan weer een symfonieorkest of zelfs een koor. En dat maakt dit repertoire in ieder geval. En ook deze avond dus onder aanvoering van cellist Douwe Eises, die ik inmiddels een beetje kwijt ben. Ik had wel gehoopt dat hij ergens deze kant op zou komen, want mijn kabeltje is maar een meter lang. Ik kan niet heel erg ver van mijn plekje verdwijnen. Ik kan in ieder geval nog vertellen dat we zo dadelijk nog muziek gaan beluisteren van Franz Schubert, van Krzysztof Penderecki, van Ennio Morricone en van Astor Piazzolla. Allemaal in het openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland, georganiseerd door de jeugdorkesten, de Nationale Jeugdorkesten. Volgens mij wordt Douwe Eises nu naar mij toe gewenkt door iemand, maar hij zit, ik denk, een beetje vast in de meute van het publiek die allemaal iets van hem willen. Dus ik stel voor dat we toch even gaan luisteren, kort gaan luisteren naar de eerste... Young Artist in Residence, Lisanne Soeterbroek met Bach.

0: De prelude uit de derde vioolpartita van Johann Sebastian Bach door violiste Lisanne Soeterbroek. Verre voorganger, zou ik bijna willen zeggen, van cellist Douwe Eijsens. Lisanne was in 2008 Young Artist in Residence. En Douwe Eijsens, hij zit hier nu bij me. Die is dat dit jaar. Douwe, gefeliciteerd zou ik eigenlijk zeggen.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: Kun je mij eens vertellen, gewoon, wie is Douwe Eijsens?
1: Douwe Eijsens is een Nederlandse cellist. Ik ben 21 jaar. Ik studeer in Salzburg aan het Mozarteum bij professor Giovanni Gnocchi. Ik heb cello gespeeld sinds dat ik 4 jaar oud ben. Ik hou ontzettend van tennis ook. En ik hou ontzettend van skiën. Wat kan ik nog meer over mijzelf vertellen? Geniet ontzettend van muziek maken met andere mensen. Daarom ook dit cello-ensemble. En ik heb ontzettend genoten al van het proces wat we nu hebben gehad. En ik geniet van de tweede helft zometeen.
0: Ja, nou dan vraag ik me af, als met al die bagage van het tennis tot het studeren in Salzburg, hoe heb je dat in je taak als Young Artist in Residence hier in deze muziekzomer Gelderland opgevat?
1: De verantwoordelijkheid bedoel je? Ja, ik heb opgevat dat ik 3 geweldige programma's mag maken. En 1 daarvan wilde ik dus met cello ensemble doen. Omdat ik de cello klank zo geweldig vind. En er zijn zoveel mogelijkheden met de cello klank. En wat kan je dan nog beter doen dan met meerdere celli spelen? Ik zie daarin ook heel veel verantwoordelijkheid. Want we spelen met 12 mensen. Ik heb dus de kans ook gehad om de repetities te mogen leiden. En alles te mogen bepalen, zeg maar. En daar zit een verantwoordelijkheid in dat je de muziek zo goed mogelijk verwoordt op de cello. En dat is ook een heel mooi leerzaam proces voor mij, in mijn latere carrière, laten we maar zeggen.
0: Ja, want de muziekzomer geeft je als het ware carte blanche om een aantal programma's te bedenken. Maar ze helpen je, ondersteunen je daar ook bij, toch? Hoe doen ze dat?
1: Ja, dat klopt. Ik mag in principe alles bedenken. Ik mag bedenken met wie ik speel. Ik mag bedenken wat de programma's precies zijn. De muziekzomer helpt mij dan met mensen regelen, zeg maar. Zij bellen de mensen die ik graag wil hebben. Zij gaan over de kosten, zij gaan over de locaties, over de concerten. Al dat soort dingen. De logistieke werken allemaal. En zij helpen mij ook met vragen uiteraard over wat is er mogelijk op het podium. Wat kan ik doen en ja, in principe ook als ik niet helemaal zeker was over een aantal ideeën, dan waren zij ook goede hulp.
0: Je vertelde net ook al over Salzburg, dat je daar studeert, woorden Mozart al eventjes, waarin je ook vertelde dat dat daar geschreven. Ik kan me voorstellen dat zo'n stad met zo'n rijke muziekhistorie jou ook enorm veel inspiratie geeft. Wat betekent die stad voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind die, toen ik ben verhuisd naar Salzburg 3 jaar geleden, dat dan merk je wel aan de universiteit zelf, het Mozarteum, en aan de stad, hoe rijk de cultuur is daar aan muziek en vooral klassieke muziek. Concertzalen zitten eigenlijk altijd vol. Mensen komen in pakken, het is vrij traditioneel daar. In pakken, vrouwen in gigantische jurken, zeg maar. En ze maken er echt een uitje van altijd. En er zijn ook heel veel concerten. En de universiteit daarbij is nog een hele grote, mooie mogelijkheid om kansen te krijgen. Er zijn zoveel inspirerende professoren daar. En waar je ook overal mag luisteren bij elke les. En die geven ook van de universiteit zelf heel veel kansen om op verschillende plekken te spelen. Ze doen opera-projecten in hun eigen operazaal. Heel veel kamermuziek heb ik ook gedaan.
0: Ik hoor het enthousiasme waarmee je daarover vertelt. Ik kan me voorstellen dat het een heerlijke omgeving is om als muzikus volwassen te worden. Douwe Eijsens, dit is een volgende stap weer in jouw carrière. We gaan je volgen, ook bij de andere concerten die je nog tijdens deze muziekzomer Gelderland mag geven. Maar allereerst kijken we natuurlijk uit naar het tweede deel van dit programma, zo dadelijk met Schubert, Morricone, Penderecki en Piazzolla. Dankjewel dat je hier even wilde zijn. Ik zou zeggen, maak gebruik van de pauze, drink een glas water en dan veel plezier straks.
1: Dank u wel.
0: En dan gaan wij de rest van de pauze nog verder luisteren naar Lisanne Soeterbroek, de eerdere Young Artist in Residence van de Muziekzomer Gelderland met muziek van Bach.

Violiste Lisanne Soeterbroek, Young Artist in Residence van de Muziekzomer Gelderland in 2008. Maar dit jaar draait het om cellist Douwe Eises. Die geeft hier het openingsconcert samen met 11 jonge collega's cellisten. En de pauze hier in de Koninklijke Stallen van Paleis het Loo, die is voorbij. Het publiek zoekt hun plekken weer op. Hier half open, dus half buiten, half binnen. Toch met een mooie akoestiek. Stal nummer 2. De muzici zijn al op het podium om weer te gaan stemmen. We gaan zo luisteren. We beginnen met de muziek van Franz Schubert. Misschien wel de bekendste melodie van de hele avond. En ik denk dat zelfs mensen die de titel niet kennen, toch die eerste maten meestal wel kunnen meezingen. Een van de drie Marche Militaire. Schubert schreef ze rond 1818 en niet voor een orkest, maar voor quatre mains en piano. Twee pianisten achter één instrument. Ja, dat was in die tijd toch een van de populairste manieren om thuis muziek te maken. Er stonden nog geen grammofoonplaten of radio-uitzendingen. Dus wie muziek wilde horen, die maakte dat maar zelf. En Schubert die schreef dat toen hij op het landgoed van graaf Esterházy verbleef, in het huidige Hongarije. Dus dat is ook wel toepasselijk hier voor dit paleis in Apeldoorn. Ja, Mars Militair, zo'n titel roept dan toch wel associaties op van soldaten en parades. Maar Schubert had waarschijnlijk geen concreet leger voor ogen. De Turkse stijl was namelijk heel populair rond 1800... Dus componisten verwerkten vaak marsritmes, trommels en exotisch aandoende accenten in de muziek. Ook Beethoven en Mozart deden dat. En dus Schubert. En die eerste van die drie marsen die werd uiteindelijk veel beroemder dan Schubert ooit had kunnen vermoeden. Ontelbare keren gearrangeerd. Harmonieorkest, symfonieorkest, orgel, accordeon. En nu dus ook voor cello's. Ja, het is zo'n melodie die zich moeiteloos aan iedere bezetting lijkt aan te passen. Ja, en met 8 cello's is dat misschien helemaal het geval. Ik denk dat ook die warme, ronde klank juist het militaire karakter misschien wat weg kan halen. En ook de lyrische kant van Schubert's muziek bloot kan leggen. Want ja, achter vrijwel alles wat Schubert schreef, hoe vrolijk het soms ook klinkt, schuilt toch altijd wel een componist die vooral meester was in het zingen van prachtige melodielijnen. En daarin ontmoeten Schubert en de cello elkaar. Niet een spektakel om het spektakel, maar een melodie die lijkt te ademen als 8 menselijke stemmen met 8 keer 4 snaren in dit geval. Onder leiding van Douwe Eises, Young Artist in Residence van de Muziekzomer Gelderland.

0: De eerste en beroemdste van de drie Marche Militaire van Franz Schubert door Douwe Eisses en zeven cellisten. Hier het eerste stuk na de pauze bij zijn het openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland. En er wordt nu weer gechangeerd, want we gaan luisteren naar muziek van Penderecki. En Douwe Eisses gaat daar iets over vertellen.
1: Wij hebben zojuist voor u gespeeld Schubert Marche Militaire. Dat is ook origineel geschreven voor vier handen. En dat hebben wij net met acht celli gespeeld. Wij gaan nu door met drie stukken. Wij zullen eerst voor u Penderecki van Penderecki spelen. Agnus Dei. Penderecki schreef dit stuk ter nagedachtenis van de Warschauwse aartsbisschop Stefan Wyszyński. En deze meneer overleed in 1981. En dit was een heel erg tragisch moment in Polen, want deze aartsbisschop die was een heel belangrijk figuur in het verzet tegen het communistische regime van de Sovjet-Unie. Dus het was ontzettend slecht voor het volk dat deze meneer toen overleed. Zijn goede vriend Penderecki heeft toen ter nagedachtenis voor deze begrafenis van de aartsbisschop Agnus Dei geschreven. Voor koor, voor acht stemmen. En dit is later bewerkt voor acht celli. En dat werkt fantastisch. En deze specifieke bewerking is later voor de begrafenis van de legendarische cellist Rostropovich gespeeld. En wij zullen het vanavond voor u spelen. Geniet ervan. En na Penderecki spelen wij een beetje filmmuziek. Uit de film Once Upon a Time in the West, De man met de harmonica. En dan zullen wij eindigen met twee stukken van Piazzolla, Milonga en Fuga in Mysterio.
0: Maar nu eerst dus dat Agnus Dei van Penderecki met acht cello's, hier gespeeld door Douwe Eisses en zijn collega's op het openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland.

Het Agnus Dei van Krzysztof Penderecki door Douwe Eisers en zeven andere cellisten. De aangrijpende muziek van deze avant-garde componist die toch steeds melodischer ging componeren in zijn leven, maar die zijn oude veren nooit helemaal afschudde. En dit arrangement van het koorstuk dat het was, schreef Penderecki zelf voor de uitvaart van Rostropovich in 2007. De beroemde cellist met wie hij goed bevriend was. En we gaan met een iets lichtere toon nu verder. Met muziek van Ennio Morricone. Schreef honderden filmscores, maar zijn samenwerking met de regisseur Sergio Leone behoort tot de beroemdste uit de filmgeschiedenis. Films als The Good, The Bad and The Ugly en Once Upon a Time in the West veranderden voorgoed hoe westerns klonken op het beeldscherm. En ja, als je dat dan door 12 cellisten gaat horen. Ja, ik neem aan dat er niemand een mondharmonica heeft meegenomen. Maar ook in deze bezetting zal die muziek van Morricone zeker overeind blijven. Omdat Morricone als geen ander wist hoe je met simpele middelen krachtige emoties wist over te brengen. En zeker in combinatie met het scherm. Hij gebruikte zelf dus mondharmonica, elektrische gitaar, zweepslagen, kerkklokken, menselijke stemmen. En dat maakte Morricone eigenlijk zo uniek in de wereld van de filmmuziek. Maar het belangrijkste voorbeeld daarvan is toch wel dat zijn muziek door iedereen omarmd is en door iedereen gespeeld en gehoord wil worden. Dus ook door Douwe Eisers en de 11 andere cellisten die nu op het podium zitten hier bij dit openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland.

Met groot enthousiasme ontvangen. The Man with the Harmonica uit Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. Door Douwe IJsers en 11 andere solisten. Ja, ik zei het eerder vanavond al. Wie mist er in deze strijkersbezetting nog de violen? Ja, ik kan ook zeggen wie mist er nu de mondharmonica. Maar we gaan verder met muziek van Piazzolla, de Milonga.

De weemoedige Milonga van Astor Piazzolla. Ja, er zaten 12 celli op het podium, maar werd door 8 daarvan gespeeld. En de andere 4 die bleven gewoon zitten voor de laatste muziek van dit concert. Ook Piazzolla, Fuga y Misterio. Uit de opera, de tango-opera Maria de Buenos Aires. Ja, die titel die vertelt eigenlijk al wat Piazzolla doet. Bach en Buenos Aires in 1 muziekstuk, zou je kunnen zeggen. Alles onder leiding van Douwe Eisses.

Heel groot applaus hier in de stallen, de koninklijke stallen van Paleis het Loo in Apeldoorn. Bij de opening van Muziekzomer Gelderland, festival van de Nationale Jeugdorkesten. En Young Artist in Residence op deze editie van het festival is cellist Douwe IJzers. Die met 11 collega's in wisselende bezettingen hier een geweldige avond vol enthousiasme neerzetten. Een avond vol passie voor het instrument, voor de cello, voor het cello-ensemble in muziek door de eeuwen heen. Het idee en wens van deze cellist, Young Artist in Residence, die met dit programma Cellissimo zijn residentie en daarmee ook het festival aftrapte. En ik vermoed aan de lichaamstaal te zien dat er nog een toegift in zit.

De themamuziek uit de Pink Panther, muziek van Henry Mancini. Ja, misschien ook wel een eerbetoon aan ik geloof deze week zelfs overleden saxofonist Klaas Johnson. Maar ook met de 12 cello's werkt het heerlijk aanstekelijk. Douwe IJsers en zijn jonge collega's. Ik zal ze eens noemen: Chitte van den Bedem, Claudia Barrio Fernandez, Wilma de Bruin, Moedere Boekoete, Simon de Bruyne, Pippa Drijver, Julia Erael Oiras, Joshua Hasler-Forrest, Noah Oshiro, Laura Torres-Raga en Scarlett Wakop-Reijers. 12 cellisten die deze avond in wisselende bezettingen de muziekzomer Gelderland openden. En Young Artist in Residence, Douwe IJsers, met alle plezier ondersteunen. Ja, toch de kracht van het cello-ensemble laat zien dat een instrument niet gebonden is aan één repertoire of traditie. Ze kunnen net overtuigend Wagner spelen als tango, net zo geloofwaardig filmmuziek als kaarmuziek. En dat is misschien wel de mooiste conclusie, denk ik, van dit openingsconcert van de Muziekzomer Gelderland. Niet de verschillen tussen al die componisten staan centraal, maar de enorme veelzijdigheid van één instrument dat al meerdere eeuwen componisten blijft inspireren. Aanstaande woensdag zijn we met het zomeravondconcert ook nog op de Muziekzomer Gelderland, dan in Nijmegen. Dus schakel daar zeker voor in. Ja, die Muziekzomer Gelderland, de Nationale Jeugdorkesten, die gaan al een aantal decennia mee. We hebben even een duik gedaan in ons archief, want wij mogen nog deze uitzending vullen. Hoewel het hier natuurlijk afgelopen is en het publiek naar de binnenplaats van de stallen hier bij Paleis het Loo vertrekt. Om nog even een frisse neus te halen voor alvorens huiswaarts te keren. Maar wij gaan luisteren naar het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes. Opname die we maakten 15 augustus 2015. Tijd geleden met Ein Heldenleben van Richard Strauss.

Het Nationaal Jeugdorkest, onder leiding van Anthony Hermes met Ein Heldenleben, die grote symfonie eigenlijk van Richard Strauss. Opname uit 2015, toen ook tijdens de muziekzomer Gelderland. Ja, het is een van de jeugdorkesten die onder die Nationale Jeugdorkesten valt, de organisatie die muziekzomer Gelderland organiseert. En vanavond waren we bij het openingsconcert met Young Artist in Residence Douwe Eises, die nog meer concerten gaat geven. Concert hier in de Koninklijke Stallen van Paleis het Loo in Apeldoorn. Ja, waar nu toch alles weer afgebouwd wordt tot er straks geen spoor meer van het concert te zien is. De paarden en de pauwen hebben zich hier koest gehouden. Het is een toch hele fijne plek voor concerten. Dus kijk zeker nog even op de agenda van de Muziekzomer Gelderland. Die nog duurt tot en met 8 augustus. Aanstaande woensdag is het zomeravondconcert ook weer bij de Muziekzomer Gelderland. Bij een van die andere nationale jeugdorkesten, het Jeugdorkest Nederland, onder leiding van Jurjen Hempel dan, in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Maar zomeravondconcert morgenavond, zaterdagavond, dan zijn we bij het Verbier Festival met Così fan tutte van Mozart, onder leiding van Gábor Takacs-Nagy. En daarom hoor je nu vast als een klein vooruitblikje tot 10:30 die Mozart-dirigent bij uitstek andere muziek van Mozart dirigeren. Namelijk het eerste deel uit het 22e pianoconcert. Pianist van dienst Jean en Flam Bafouzet. En Gábor Takacs-Nagy dirigeert hier Manchester Camerata. Die muziek hoor je dus tot 10:30. En daarna is het woord aan collega Karel den Hertog met Passaggio Late Night. Daar wens ik je heel veel plezier bij. En nog een hele mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ik las op de NOS dat er een team Frans onderzoeker is geweest die vogelzang wereldwijd hebben onderzocht. Aan de hand van een database met veldopnames, vrijwilligers die vogelzang hebben opgenomen. Meer dan 3000 vogels en de onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er sprake is van 8 variabelen. 8 verschillende typen die zij, muzikale term, motieven noemden. Nou, wat zijn die 8? Er zijn 3 soorten trillers, 3 soorten fluitgeluiden, chaotische tonen en harmonieën. En alle vogelzang ter wereld, van Afrika tot aan de Noordkaap en hier in Nederland, bestaat uit een combinatie van 1 of meerdere van die typen. Het onderzoek werd gedaan met behulp van AI. Maar toen ik het bericht las, moest ik direct denken aan de oervader van de verslaglegging van het vogelgeluid. Namelijk de Franse componist Olivier Messiaen. Geweldig componist, maar hij was een ongelofelijke vogelliefhebber. Liep door de bossen, luisterde en schreef dan nauwgezet op wat hij had gehoord. Dus waar die Franse onderzoekers AI voor nodig hadden, deed hij zo'n beetje in zijn eentje. Het catalogiseren en uitpluizen van vogelzang. En toen ik die omschrijving las van die 8 type vogelzang, toen leek mij dat eigenlijk wel een accurate beschrijving van de muziek van Olivier Messiaen. Trillers, ja, fluitgeluiden, chaotische tonen soms ook, en harmonie. Zie daar de muziek van Messiaen. Luister maar.

0: De vrijplaat.
1: En ik ga mijn rondreis in de voetsporen van de Roma en de Sinti vandaag afronden. Het begon allemaal met de documentaire film van Tony Gottlieb, Lazio Droom. En dat is een documentaire film zonder tekst, maar vooral muziek. En eigenlijk vertelt hij het verhaal van de reis en de oorsprong van de Zigeuners, de Roma en de Sinti. Die schijnen namelijk oorspronkelijk uit Rajasthan in India te komen. En daar begint de film ook mee, met muziek uit India. Zigeunermuziek uit India. En in die film hoor je Mushafir. En dat is een Indiaas gezelschap. En dat, die spelen dan ja, gypsy music from Rajasthan. En wij, ik met mijn trio, hadden die film gezien. En wij zijn in de voetsporen gegaan en wij zijn naar India gereden. Duurde een paar maanden. Op zoek naar muziek overal. Nou, geweldige dingen tegengekomen. En in India, in Rajasthan, gingen wij op zoek naar Mushafir. En jawel, hij was er. Hij ontving ons. En we hebben samen muziek gemaakt. En het was een beetje een gekke sfeer die daar hing. Het was een beetje secteachtig. Er kwamen wel meer muzici langs. Hij werd een beetje geadoreerd. Er liep een Amerikaan rond in een Indiaas gewaad die de hele tijd riep: "This is the life." En hij had zijn muzikale activiteiten een beetje uitgebreid. Hij deed tegenwoordig ook circus acts. En dan moet je denken aan het type vrouw met de baard of slangenmens. En dat was daar in de tuin aan het oefenen. Hij had een groot huis. Hij deed het goed. En we zouden samen spelen op een prijsuitreiking van de Stainless Steel Award. Jawel, als ik het nu stel, hoe kan dat? Wij waren in India na een aantal maanden. Maar wij zouden spelen. En we hadden geoefend. Hij had een paar geweldige muzikanten om zich heen. Hij speelde zelf een klein orgeltje. Zo'n klein kastje waar je dan zelf in knijpt met je ene hand, met je rechterhand in speelt. Of hij speelde de tabla en hij zong. Nou, we hadden een heel programma bedacht. En we hadden één lang muzikaal intermezzo afspraken gemaakt. Maar op de uitreiking zelf gooide hij alle afspraken overboord. Ten faveur van een eindeloos lange improvisatie van hemzelf. Nou, wel fascinerend. De muziek is geweldig. Het is Indiaas, maar het is dus ook wel zigeunermuziek. Ik heb iets meegenomen van die cd die wij toen hadden. Gypsy Music from Rajasthan. Je hoort hier Mushafir en waan je even in Rajasthan in India.

Het Indiaans gezelschap Mushafir van de CD Gypsy Music van Rajasthan Baba Ramdev hoorden we hier. Ja, opzwepend, swingend, leuk. Dit is iets heel anders. Dit is van Richard Strauss. Vooral bekend van zijn grote orkestwerken. Fantastische grote opera's. Maar dit is kleiner werk. Zijn piano kwartet, het derde deel Andante. Een lieflijke Richard Strauss.

0: Een onbekende Richard Strauss, zijn pianokwartet. Je hoorde hier het derde deel Andante. Mooi, liefelijk, liefdevol. Van een recente plaat met violist Renaud Capuçon met muzikale vrienden. Ja, en gisteren hoorde je de laatste Mozartbrief. Dat betekent dat we vandaag aftrappen met de brieven van Beethoven. De komende weken hoor je elke avond in Passaggio Late Night een brief van Beethoven en we reizen mee door zijn leven. Ludwig van Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan broers, vrienden, collega's, veelal ook aan uitgevers, opdrachtgevers. Soms zijn het korte krabbeltjes, maar vaak ook uitgebreide, ja, hartstochtelijke documenten over muziek, liefde, geld en gezondheid. En de komende tijd dus in Passaggio elke avond een brieffragment. Ludwig van Beethoven blijkt al op jonge leeftijd een groot muzikaal talent. En zijn vader wil koste wat kost dat de jonge Ludwig een rondreizend wonderkind wordt, zoals Mozart. Hij mag vanaf zijn 9 in de leer bij hoforganist Christian Gottlieb Neve. En onder zijn hoede weet Beethoven zijn eerste composities te voltooien, die Neve graag onder de aandacht wil brengen van de keurvorst van Keulen. Neve helpt zijn jonge leerling ongetwijfeld bij het opstellen van een aanbevelingsbrief. Het is de eerste brief die we van Beethoven hebben. En zanger Roy van Vught leest hem voor.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Bonn, oktober 1783. Meest verheven vorst. Sedert mijn 4e levensjaar werd muziek mijn voornaamste jeugdige bezigheid. De vroege kennismaking met de edele muze die mijn ziel harmonieus stemde, maakte dat ik haar lief had. En regelmatig kwam het mij voor dat deze liefde ook werd beantwoord. Ik ben nu al 11. En sinds ik die leeftijd bereikte, heb ik mijn muze op momenten van toewijding vaak horen fluisteren. Probeer het. Breng de harmonieën van je ziel eens over op het papier. 11 jaar, dacht ik. Wat heb je dan als componist te zeggen? Ik durfde bijna niet. Maar mijn muze wilde het. Ik gehoorzaamde en schreef. Mag ik nu, meest verheven vorst, deze eerste jeugdige werken aan uw troon leggen? En mag ik er misschien op hopen dat u ze uw welwillende, vaderlijke goedkeuring zult schenken? Aanvaard u ze als een blijk van zuiver kinderlijke genegenheid. En zie, meest verheven vorst, met genade neer op deze werken en een jonge auteur. Ludwig van Beethoven.

0: Een absoluut jeugdwerk. Beethoven zelf gaf het nog geen opus nummer. Rekende het dus niet tot zijn officiële composities. Daarom heeft dit een werk ohne opus getal. Want we hebben het wel teruggevonden. Het is een van de Kurfürstensonaten. Sonates voor de keurvorst van Keulen. En daarbij dus dit smekerige, dweperige briefje van een jeugdige Beethoven, ingefluisterd door zijn leraar neven. Je hoorde Ronald Brautigam op de forte piano. En het is een mooi project. De komende weken heel veel Beethoven. En mocht je niet kunnen wachten, de brieven zijn er ook als podcast allemaal al te beluisteren in de NPO Luisterapp of op npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Uit het Concert voor Viool en Orkest, opus 56 van Niels Gade, wat is het? Was dit het tweede deel, romance, met de violist Anton Contra bij het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Paavo Järvi.

Unvollendete. Twee delen zijn er overgeleverd van de 7e symfonie van Franz Schubert. Dreigende muziek, indringende muziek. Hier prachtig gespeeld door Scottish Chamber Orchestra aan de leiding van Maxim Emelianichev. Ja, in de bioscoop nu de blockbuster The Odyssey. De film van Christopher Nolan. Hij doet het ontzettend goed, schijnt geweldig te zijn. Fantastische effecten, meeslepend drama. Heel wat kleiner en intiemer is dit gedicht van Erik Menkveld. Ook over die thuisreis van Odysseus. En dan vooral de scène met de verleidelijke sirene. Het gedicht heet Aan de Mast.

Wat is er zo gevaarlijk aan dit bovenmaatse zingen? Haal de was maar uit jullie oren. Wend de steven, maak me los. De kust is veilig. Moet je de eeuwen er zien bloeien. Al hun ongekende ogenblikken zich zien openen. Elkaar doorvloeien. Waarom storten we ons niet die wemeling in? Wat in godsnaam bindt ons aan dit ene verbeten op huis aanroeien? Alle avonturen tegelijk beleven kunnen we, maar jullie houden koers en de zang wordt al ijler, de kleuren vergloeien.

Concert voor fluit, hobo en strijkorkest. Nummer 2, A Fugal Concerto, tweede deel, Adagio, van Gustav Holst. Ja, en die verleidelijke zang van de sirenen, die blijft tot de verbeelding spreken. Ja, misschien staat die verleiding wel voor de verleidingen van het leven. Maar Odysseus was stevig vastgebonden aan de mast en kwam uiteindelijk bij zijn Penelope. Straks de laatste muziek na dit pianoquintet van Antonin Dvorak.

pianist Marc-André Amelin samen met het Tokarczuk Quartet in het tweede deel uit het tweede pianokwintet van Antonin Dvorak. En dat brengt ons bij de laatste muziek, Mondnacht van Robert Schumann, een arrangement voor hobo en kwartet. Daarmee wens ik jullie ook een hele goede nacht. Slaap zacht. Of als je wakker blijft, als je waakt, dan wens ik je ook een goede nacht. Met deze Schumann gaan we ook het weekend in. Heb het goed.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 25 juli. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens deskundigen gaat het om ruimtepuin, een Starlink-satelliet, die veroorzaakte een lichtspoor dat minutenlang bleef hangen. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijk deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 29 graden. Zondag bewolkt en regen bij maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.